0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Het fietspad bij de Daalse Tunnel was gisteravond aan het begin van de avonduren dicht. De boel werd afgesloten na een ongeluk waarbij een automobilist en een fietser betrokken waren. Volgens de politie raakte de fietser gewond. Vanwege het onderzoek werd de tunnel dus afgezet met linten en fietsers moesten omrijden. De toedracht wordt onderzocht. De uitbreiding van de milieuzone gaat voorlopig niet door, omdat de plannen in strijd blijken met de landelijke regels. Utrecht wilde de strengere regels voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden, maar die voor bestelbusjes en vrachtwagens nog niet. Volgens de wet mag dat niet, omdat beide milieuzones aan elkaar zijn gekoppeld. De gemeente erkent dat zij zich baseerden op een conceptversie van landelijke regels. Hierdoor kan de uitbreiding vanaf volgend jaar niet worden ingevoerd. Park Paardenveld is heropend als stadspark. De boel is opgeknapt, er is nu meer groen en ruimte. Er zijn nieuwe bomen geplant en ook is er een speeltuin. De plek moet het hele jaar door aantrekkelijk zijn om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Utrecht is nu hoger dan in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In onze provincie is de geschatte verkoopwaarde gemiddeld €534.000. Noord-Holland staat op €526.000. Het is voor het eerst dat Utrecht de hoogste waarde heeft. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland ligt een ton lager dan in Utrecht. In Heerlen, in Limburg, is de gemiddelde waarde het laagst. In Laren, Noord-Holland, het hoogst. Het weer vanochtend nog bewolkt. In de loop van de ochtend kan nog een spatje regen vallen. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar maximaal 24 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, wit

of in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Dat ben ik, hè. Replay Casanova, woensdag 17 juni 2026. Met twee lange informatie uit de stad Utrecht en heerlijke, lekkere muziek.

Donnie en Marco Schuitmaker en Hier Mag Alles. Goedemorgen allemaal, het is woensdag, de week kan door midden. Het is alweer 17 juni en ik kijk met een schuin nog naar buiten. Ik zie wat bewolking en ik vond het vannacht eigenlijk een tikje benauwd. Ja, dat kan aan mij liggen, maar misschien dat ik me helemaal vergis. Vanochtend overheerste de bewolking en er gaat vanuit de tweede helft van de middag wat meer zon doorkomen. Het is op dit moment 15 graden en we kunnen zo de 3 à 24 graden aan gaan tikken. Morgen en vrijdag gaan we echt de tropische temperaturen in één keer aanraken. Ja, het is echt een dingetje hoor. Windkracht 3 vandaag voorspeld. En er kan hier en daar misschien een beetje een spatje naar beneden vallen. Maar ja, voor de rest niks aan de hand. Vanavond en vannacht klaart het overal op. En dan hebben we niet echt hele warme temperaturen. Maar morgen, van donderdag op vrijdag, ja, dan gaan we een plaknacht beleven, denk ik. Want dan wordt het niet kouder dan 20 graden. Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Mensen, vandaag in ieder geval 15 graden. Nu ziet het er nog wat bewolkt uit. En ik ben benieuwd hoe dat in de loop van de dag zich gaat ontwikkelen. Nogmaals, 3 à 24 graden voorspeld op mijn thermometertje van Bingo FM. Dan de situatie op de weg. Het is de hele week al rustig op de een of andere manier. Zijn de vakanties al een beetje begonnen? Tenminste, zijn mensen al een beetje wat rustiger aan het doen? Ik weet het eigenlijk niet. De A12 daarna richting Utrecht. Alleen maar gunstig, hoor, trouwens. 3 kilometer file tussen Heimelen en knooppunt Oude Rijn te melden op dit moment. En de A27, 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En voor de rest, niks aan de hand. Is dat fijn? Ja, dat is fijn. Daarom kunnen we door met Jan Smit en Frans Bauer.

Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer en zij hoort bij mij. Gisteren is die opengegaan, een officieel Park Paardenveld. Een mini-Sahara was het nog een paar maanden geleden. Maar gisteren is het park geopend en groener dan ooit al dus. Een ronkend persbericht van de gemeente Utrecht duurde even. Maar vanaf gisteren kun je weer picknicken in Park Paardenveld. Terwijl je kijkt naar de boten die langsvaren op de Singel. En de opening die werd om 3 uur verricht. En daarna kon je allerlei dingen doen. Gratis activiteit. En de herinrichting begon in november 2025, vorig jaar. En gebeurde in samenspraak met de bewoners rondom het park. In het park staan 11 nieuwe bomen, een 77 meter lange natuurstenen bank en een speeltoestel voor kinderen. Het park is groter dan voorheen. Heeft 2 wandelpaden. 1 langs het water en 1 langs de gebouwen. En de gemeente die verving 36 parkeerplaatsen door meer groen. Nou ja, je zit daar bij Park Paardenveld. Goed, dat deden mensen al. Mensen hadden het al zelf een beetje ontdekt. Hè? En dat was een heel groot succes. En dat zal het ook nu weer gaan worden. Want deze week gaan de temperaturen omhoog. En dat is hartstikke leuk. Nou ja. Ga jij nog naar de camping? Ga jij naar Park Paardenveld? Ga je langs de Singel zitten? Wat je dan ook gaat doen deze week. Ik wens je ongelooflijk veel plezier. Trouwens, de 101ste gasten die bij de Jeu de Boule Bar aan Paardenveld 3 gingen reserveren, die kregen gratis een mini Jeu de Boule set. Ik weet niet of je wel of niet weet wat Jeu de Boule is, maar het is hartstikke leuk. Een spelletje wat je in alle rust moet doen. Weet je waar het heel veel gespeeld wordt? In fluiten op het plein bij de dependance van het gemeentehuis. Daar wordt heel veel gejeudeboeld. Nou ja. En ook in bijvoorbeeld parken op het Julianenpark. Daar wordt ook gejeudeboeld. Park Paardenveld is dus open. Dat je het maar even weet. Ik zeg het maar. Want het gaat steeds mooier weer worden. Ah, een goede tip als je niks te doen hebt. En je denkt bij jezelf. Ik wil even lekker aan het water zitten. Want dat kun je. Gerrit Snijder is hier met Cubaans Café.

Sineke, ik doe wat ik wil. Nou, dat is niet zo hoor in de politiek. De gemeenteraad die controleert en er is ophef. Je hebt dat vorige week al bij mij gehoord. En ook gisteren in het regionieuws. De mogelijke komst van een koffieshop en de zakkendrager steeg. Daar ontstond eind vorige week heel veel ophef vanuit omwonenden en ondernemers. Vanwege communicatiefouten door de gemeente. En ja, er zijn ook zorgen over overlast. Fracties van Utrecht Nu, GroenLinks, PvdA, D66, Studenten Zwart starten, VVD, Ja 21, CDA en de ChristenUnie. Die vragen om opheldering over deze onderwerpen aan het college van BNW, zoals dat zo netjes heet. De fracties die wij apart vragen aan de fouten die de gemeente heeft gemaakt rond de communicatie over de koffieshop. Vorige week was er in één keer een ronkend bericht van Sharon Dijksma. Ja, we gaan een koffieshop neerzetten in de Zakkendragersteeg. Althans, dat is de bedoeling. De raadsbrief met informatie over de plannen was publiekelijk verstuurd, terwijl omwonenden, de bewoners zelf in de Zakkendragersteeg en de mensen daaromheen nog van niks wisten. En de burgemeester die zei in de brief, ja, de omwonenden zijn nog geïnformeerd hoor. Dat plannetje is dus een beetje fout gelopen, want achteraf herkende de gemeente Utrecht dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie. Ja, het is nogal een beetje. Ik vond het ook al zo. Ah, joh, dat hele bericht. We hebben het ook aan je gemeld hier in de ochtendshow. En de fracties die ik net noemde, die vragen zich daarom af hoe het heeft kunnen gebeuren dat de raadsbrief al verzonden werd voordat omwonenden zijn ingelicht en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Ja, en daardoor krijg je natuurlijk ook. Mensen vertrouwen de politiek al niet zo. En daardoor krijg je nog steeds meer ellende natuurlijk als dit soort dingen naar buiten komen waarin de burgemeester zegt de omwonenden zijn er geïnformeerd terwijl de omwonenden van niks wisten. Dat is een ding wat niet zo netjes is. Op z'n zachtst gezegd, laat ik het zo zeggen. En de Zakkendragersteeg, ja, ik weet niet of je het kent. Het zijn van die plekken waar je met z'n tweeën af en toe voorbij kunt lopen. Dus wordt er gezegd, nou ja, daar kan natuurlijk ook intimidatie ontstaan en dingen, onveilige situaties. Wat dat moet worden, dat gaan we allemaal een beetje bijhouden. Ik heb België voor je met het goede doel hier bij de ochtendshow. En morgen is de gemeenteraad. Er gaat vast wel wat over gezegd worden, denk ik.

ben heel benieuwd wanneer Henk Temming zijn album gaat uitbrengen. Want ja, het is bijna zomer. En dat is een beetje een onhandige periode voor artiesten om het nieuws uit te brengen. Alhoewel ik denk dat Henk Temming zoiets heeft van, joh, ik heb alles al meegemaakt. Ik heb zoveel hits gescoord, kan mij het schelen. Ik breng gewoon een album uit wanneer ik het wil. En ja, wie brengt er nog een album uit anno 2026? Het zal op Spotify terechtkomen, denk ik hoor. Maar goed. We gaan naar het nieuws van 8:30 op deze woensdag. Dat doen we samen met Emma Hees. Dus ik ben zo bij je terug met een absolute klassieker. Onder andere ook door Max van Praag gezongen, maar niet alleen door hem. Zilveren draden tussen het goud, mensen.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Het fietspad bij de Daalse Tunnel was gisteravond aan het begin van de avonduren dicht. De boel werd afgesloten na een ongeluk waarbij een automobilist en een fietser betrokken waren. Volgens de politie raakte de fietser gewond. Vanwege het onderzoek werd de tunnel dus afgezet met linten en fietsers moesten omrijden. De toedracht wordt onderzocht. De uitbreiding van de milieuzone gaat voorlopig niet door, omdat de plannen in strijd blijken met de landelijke regels. Utrecht wilde de strengere regels voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden, maar die voor bestelbusjes en vrachtwagens nog niet. Volgens de wet mag dat niet, omdat beide milieuzones aan elkaar zijn gekoppeld. De gemeente erkent dat zij zich baseerden op een conceptversie van landelijke regels. Hierdoor kan de uitbreiding vanaf volgend jaar niet worden ingevoerd. Park Paardenveld is heropend als stadspark. De boel is opgeknapt, er is nu meer groen en ruimte. Er zijn nieuwe bomen geplant en ook is er een speeltuin. De plek moet het hele jaar door aantrekkelijk zijn om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Utrecht is nu hoger dan in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In onze provincie is de geschatte verkoopwaarde gemiddeld €534.000. Noord-Holland staat op €526.000. Het is voor het eerst dat Utrecht de hoogste waarde heeft. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland ligt een ton lager dan in Utrecht. In Heerlen, in Limburg, is de gemiddelde waarde het laagst. In Laren, Noord-Holland, het hoogst. Het weer vanochtend nog bewolkt. In de loop van de ochtend kan nog een spatje regen vallen. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar maximaal 24 graden.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

wel oud liedje, hoor. Eigenlijk uit het begin van de vorige eeuw. Kees Pruijs, die nam het officieel op zilveren draden tussen het goud. Ik heb het ook altijd meegezongen als jochie. Duo onbekend, de vader en nee, de moeder van Frank Verkooy zat er sowieso in. Later van de vader van Frank ook. De bingo-schijf van deze week. En ik kwam in één keer op dat liedje, omdat ik het in mijn hoofd kreeg. Ik weet ook niet waarom. De Utrechtse zanger, de grote Utrechtse zanger Max van Praag heeft het ook nog gezongen. En heel veel artiesten die hebben hier een poging van gewaagd om dat opnieuw op te nemen. En het zijn weer de liedjes die voor de generaties van mijn opa en oma heel belangrijk waren. En mijn moeder en mijn vader die zongen het ook wel op zilveren draden tussen het goud. Geen idee als jongeren wat je ermee moest, maar wat een mooi liedje eigenlijk wel. Hè. En een echte klassieker hier bij Bingo FM. Zo'n nummer wat je eigenlijk ook nooit meer hoort. De Nederlandse radio, ik dacht, laat je toch er eens even horen. Duo onbekend en zilveren draden tussen het goud. In gedachten zie ik het kerkje weer, hadden ze ook. En nog andere liedjes zoals Alles in het leven duurt maar even. Ook nog gecoverd door Danny Temming. Duo onbekend, mensen. Justin de Wild heb ik, cheerio. Wat een hit heeft die man. En Meteor, Nooduitgang en Suzanne Freek begin ik mee. Blauwe dag, nou het valt reuze mee als ik zo naar buiten kijk.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: gaan.
1: Suzanne Freek en een doorbraakplaatje, blauwe dag. Nou, het wordt vandaag een mooie dag. Laten we het daar maar een beetje op houden. Qua weer heb je net gehoord van Marjolein. Qua verkeer heb ik nog wel wat nieuws voor je. De A12 daarna richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Nieuwebrug en Heimelen. En tussen Heimelen en Knoopend Oude Rijn staat 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Er zijn bergingswerkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. En dan tenslotte de A27, 3 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En hebben ze gehad. Lekker, hè?
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Je zit hem al een soort routine opbouwen in het constant zingen van dit liedje. Cheerio's en wil dat veel meer op van de week tijdens een tv-optreden. Leuk is dat, hè? Ach ja, ik heb er ook zo'n verstand van. Midden op de stoep op autoparkeerplaats een pal voor de voordeur. Limefietsen zijn immens populair bij ons in Utrecht. Maar sinds de witgroene Delfietsen begin dit jaar verschenen, is er ook een nieuwe bron van irritatie bijgekomen. Je hebt al de OV-fietsen, die vind ik hartstikke handig. Een vriendin van mij die pakt altijd die fiets als ze uit Amsterdam komt om naar de straatweg in Zuidelijk te komen, begrijp ik, met al dat busgedoe. Maar met zijn markante uiterlijk, die limefiets, groen dus, en de wielen die iets uit verhouding staan, kan geen Utrechter meer om de Delfiets van Lyme. Ik heb hem nog niet gezien. Je hebt de ziekte van Lyme, maar dit is de Delfiets van Lyme. Ja, nou, het is wat gezonder in ieder geval. Maar vooral in drukke wijken rondom het centrum duiken de fietsen overal op. Soms netjes geparkeerd, soms ook midden op de stoep. Palverwoningen in nooduitgangen en dat levert een hoop irritatie op. Nou, een heleboel bewoners die zeggen, ja, weet je, de fietsen worden overal maar neergezet. En vooral ook in overvol, toch al overvolle fietsrekken. En dan kom je thuis en kun je je eigen fiets nergens kwijt. Dat is altijd wel wat natuurlijk. Ja, niet al die deelfietsen worden netjes achtergelaten, maar een heleboel mensen zijn er heel blij mee. Maar er zijn ook heel veel positieve geluiden. En de gemeente die zegt ook, ja, weet je, de fietsen worden goed gebruikt. Problemen met het busvervoer zullen de populariteit van de fiets alleen maar hebben versterkt. Ik weet niet of de gemeente dat zegt, maar goed. Lime, die fiets, die onderscheidt zich namelijk van eerdere aanbieders, omdat gebruikers ook buiten de gemeente Utrecht kunnen fietsen. Bedrijven zijn actief in 8 regiogemeenten en gebruikers rijden zonder gedoe naar bijvoorbeeld Nieuwegein, Zuist of Woerden. En dat was van het begin af aan het doel. Ja, en dat is toch wel een dingetje op dit moment. Nou, in Utrecht zelf mogen tussen de 900 en 1500 Lyme-fietsen staan. Plus nog eens 500 in de regio. Nou ja, het is iets nieuws. En daarbij past ook misschien wel wat overlast, zegt de gemeente. Gebruikers moeten even wennen ook aan de parkeerregels. En inmiddels nemen de klachten wel ook weer af. Lyme, zegt de gebruikers, ook proberen op te voeren. En op allerlei plekken in de stad worden privéfietsen gedumpt, zegt ook een Lyme-woordvoerder. Dan maken we ons met z'n allen minder druk over een fout geparkeerde felgroene fiets. Die ligt dan toch gevoeliger, ja. Het is misschien even wennen aan de Lyme-fietsen. Heb jij ze al gebruikt? Ik niet. De OV-fietsen zie ik wel, maar ik zal er eens een keertje op letten. Want ik zie echt heel veel fietsen voorbij komen hier. Waarop een heleboel fatbikes ook. Maar ik heb nog nooit een Lyme-fiets voorbij zien komen. Maar ja, ik woon dan ook in een buitenwijk, hè. Misschien dat je in de binnenstad moet wonen of er echt op moet letten. Maar ik zal nu eens mijn extra ogen hier openhouden. Zie je een gifgroene fiets voorbij komen, dan weet je dat een deel. Ja, ik zie nou allemaal fietsjes voorbij komen. Nee. Ik ga er eens op letten. Hier is te zien uit een wat optimistische tijd. Toen zei zongen, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Dat is natuurlijk een waarheid, dat is een koe. Maar ja, er wordt toch iets anders tegen aangekeken tegenwoordig. De zien.

Martijn Lau en de Scene en de wereld is van iedereen. En de band De Scene is weer bij elkaar. En met Siep van der Ploeg, de zanger, voormalige zanger van de Kast. Of huidige zanger van de Kast. We gaan het nieuws met Donnie en Roxanne Hazes. Met een liedje wat weer kan. Dakkie open. Tot zo.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Prijzenwaan, Lea Roe. Woensdag 17 juni, 2 uur alweer. Je dag begint met de ochtendshow. Een uurtje lekkere informatie en een heleboel fijne muziek. Dat

Nou, ik dan ook niet, Corrie. Nog een keertje overdoen hoor hier bij je Bingo FM. Op deze woensdag. De week aan de midden, mensen. En het is hartstikke rustig op de weg. De A12 nog 5 kilometer verder. Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. En dan verderop door een kapotte vrachtauto. Arnhem richting Den Haag op de A12. 2 kilometer verder. Door die kapotte vrachtauto staat dat vast tussen Houten Oost en Kanalenland. En voor de rest niks aan de hand. Lekker, hè? Nou ja, dat is het mooie nieuws, eerlijk gezegd. Hier is een Donnie en Senna. Ja, ik had net ook al Donnie, maar ja, er is niet omheen te kopen. En die Senna die heeft een hit op dit moment. Waar blijf je nou?

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, TikTok, ja, daarover gesproken. Er komen heel veel vogeltjes uit. En hoe vaak heb je dat niet meegemaakt, dat je een vogeltje tegenkomt. Dus een klein vogeltje zit, nou, hallo. Die kijkt je echt zo bescheten aan, dat je denkt, ach god, een klein vogeltje. Wat moet je nou daarmee doen als je zo'n vogeltje hebt gevonden die uit het nest gevallen is? Denk je, nou, als ze vleugeltjes hebben, dan is er niks aan de hand. Want het is heel normaal dat jonge vogels op de grond zitten. Zegt Jeannette, zij is van de vogelbescherming. En zegt, in 9 van de 10 gevallen help je jonk het allerbeste door het met rust te laten. Dus dan denken, laat me lekker zitten. Behalve als ze ergens midden op een fietspad zitten op de weg. Dan kun je dat vogeltje gewoon even verplaatsen naar een struik. Want vogeltjes, in tegenstelling tot zoogdieren, tot herten. Vogels interesseert het helemaal niks waar jong vogeltjes naar ruiken. Wij hebben natuurlijk ook lucht bij ons. En het is natuurlijk het verhaal dat je als je dieren aanraakt, dat ze jouw lucht meekrijgen. Dat de ouders denken, nou, die is niet van mij. Maar bij vogeltjes geldt dat niet. Zo gaat dat niet bij vogels. Wist ik ook niet, hoor. Ik heb het ook wel gelezen op indebuurt.nl. Nou, een jong vogeltje met veren, dat is meestal wel oké. Okay. Dat hoort bij de ontwikkeling. Vaak zitten ze dagenlang op de grond tussen struiken, terwijl de ouders ze gewoon blijven voeren. Wanneer moet je wel opletten? Nou, als vogeltjes nog kaal zijn of alleen donsveren, dan is het wel een dingetje. En dan bel je de dierenambulance. Bijvoorbeeld als een nest van kaal vogeltjes je ontdekt op de grond. En ook zichtbare verwondingen zijn er reden om hulp in te schakelen. Denk aan slepend pootje, een hangende vleugel of bloed. Maar gewoon mee naar huis nemen, dat is niet zo slim. Jonge vogels hebben hun ouders nodig om te leren overleven in de natuur, zegt Jeannette van de vogelbescherming. En bovendien is het officieel verboden om wilde vogels mee naar huis te nemen. En je moet zo'n beest ook zo vaak voeren, die overleeft het vaak gewoon echt helemaal niet, hoor. Dus zie je zo'n vogeltje die denkt, hallo, hallo, ik ben hier, maar ik ben er ook niet. Vaak kijken ze ook zo van, wat moet je van me? Laat ze gewoon zitten, is het advies. Want als ze vleugeltjes hebben, zijn de ouders dichtbij en die blijven ze gewoon voeren. Het hoort bij hun ontwikkeling. Ja, dat vogels geen last hebben van het feit dat je ze even verplaatst. Omdat wij het idee hebben, als je dan aan de jonkies zit, dat meteen onze lucht aan die beesten zit. Vogels hebben er gewoon totaal scheid aan. Nou, dan weet je dat. Hallo, klein vogeltje. Maak me nou niet gek, denk je dan bij jezelf, als je die beesten

Frank van Kooijen hoorde hier bij Bingo FM. Er is weer een babbeltruc gesignaleerd in de omgeving van Utrecht. Een man voor de deur in nette kleding. Hij heeft een map in zijn hand en vertelt degene die de deur opent dat er mogelijke straling in huis is. Hoe krijg je het voor elkaar? Zodra die weer weg is, blijkt er ook sieraden en geldbedragen te zijn verdwenen. Want de man die wilde met de inwoner naar de badkamer lopen, want daar zou het minste straling zijn. En zijn compaan slopen naar binnen om diegene te beroven. Babbeltrucken en mensen aan de deur, mensen, nepagenten, zelfs verkleed, zijn tegenwoordig gesignaleerd. Kijk ermee uit. Ik zeg het nog maar weer. Heel veel mensen trappen er toch in. Ook aan de telefoon. Als je mensen zogenaamd van de bank aan de telefoon krijgt, meteen ophangen, want de bank belt je gewoon niet. Stel dat ze wel contact willen opnemen, dan vraag je gewoon aan je buurvrouw, je buurman, je zoon, je neef, je nichtje of wie dan ook, om even mee te luisteren. Want babbeltrucs zijn smoesjes waarmee criminele mensen proberen op te lichten. En dat is niet alleen aan de deur. Tegenwoordig zijn er ook mensen die zogenaamd je mee te komen opnemen of andere dingen komen doen. Nou ja, bel dan als je het niet vertrouwt meteen 112. Daar is dat telefoonnummer voor. Als je een oplichter aan de deur hebt of als die zojuist bij je is geweest, bel direct 112. Dat is echt iets wat de laatste tijd steeds vaker zich voordoet. En ook mensen die vertrouwd uitzien, ook mensen die netjes praten en die zeggen dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, vragen om een glas water of een pen, niet open doen. En als je aan de telefoon bent, geen pincode afgeven, gewoon meteen ophangen. Zelfs er zijn van die bankmedewerkers zogenaamd die je dan bellen en zeggen, ja, uw adres is bekend bij criminelen, die willen uw sieraden weghalen. Waar liggen die? En mensen trappen daar gewoon in. Gewoon in pure paniek. Gewoon even, gewoon 3 keer ademhalen tot 10 tellen. Dat is een hele oude, hè? En dan gewoon 112 bellen. Of direct een familielid of je zoon, je neef, je nichtje, wie dan ook, die even met je meeluistert. Ik heb het ook meegemaakt, hoor. Mijn moeder kreeg iemand aan de telefoon. Jaren geleden, toen leefde mijn moeder nog. En zei, oh, dat lijkt me leuk om mee te doen aan een loterij. Ik zeg, wat gaan we nou hebben? Niet doen, niet doen. Want ook als je ja zegt, wordt dat opgenomen op een bandje. En dan kan dat gebruikt worden eventueel. En dus ik zei, nee, meteen ophangen. Dat is de wet op de kop. Ik heb het tegen kunnen houden. En kwam op een heel vaag adres in Duitsland uit. En natuurlijk is het op een gegeven moment tegengehouden. Maar anders was er gewoon per maand 25 euro van een rekening afgeschreven. Zo gaan die dingen. En sommige mensen trapten daarin. En sommige mensen denken bij zichzelf, oh leuk. Of bij sommige oplichters, ja, dat zal dan wel. Want dat is de bank of de iemand van de thuiszorg. Zelfs als iemand verkleed is als een politieagent. Want dat kan, hè. En met een vaag verhaal komt, doe de deur niet open, bel 112. En controleer even of diegene daadwerkelijk aan je deur mag staan. En met telefoontjes, bij gekke telefoontjes, waar je denkt, wat wordt er nou toch allemaal gevraagd? Gewoon de telefoon erop gooien en je directe familie of vrienden waarschuwen om even mee te luisteren. Ik vind het zo flauw en ik vind het zo kinderachtig. Vooral oudere mensen trappen erin. Maar ook jongere mensen gebeurt het ook, hoor. Dus schaam je niet in ieder geval. En neem gewoon meteen contact op met 112. En donder die telefoon neer en doe je deur zeker niet open voor mensen waarbij het helemaal niet vertrouwd of denkt, daar wist ik niks van. Daar was helemaal niks over afgesproken. Hier is een klein orkest uit Utrecht. Uit lang vervlogen tijden. Laat me maar alleen. Harry Jekkers en zijn mannen hier van het Domplein. Want daar woonden ze toen de tijd. Met dit liedje, Klein Orkest.

gesproken, Jesse Fields. En we doen het vaker. Leuk en leuk mensen. En nogmaals, een dame met zwarte band taekwondo. En een ondeugend liedje. Daar hou ik van. Ik vind het leuk. Hier is Yves Berends terug in de tijd. Met hem gaan we richting het nieuws van 9:30. Ik ben zo bij terug. Tot zo.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Het fietspad bij de Daalse Tunnel was gisteravond aan het begin van de avonduren dicht. De boel werd afgesloten na een ongeluk waarbij een automobilist en een fietser betrokken waren. Volgens de politie raakte de fietser gewond. Vanwege het onderzoek werd de tunnel dus afgezet met linten en fietsers moesten omrijden. De toedracht wordt onderzocht. De uitbreiding van de milieuzone gaat voorlopig niet door, omdat de plannen in strijd blijken met de landelijke regels. Utrecht wilde de strengere regels voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden, maar die voor bestelbusjes en vrachtwagens nog niet. Volgens de wet mag dat niet, omdat beide milieuzones aan elkaar zijn gekoppeld. De gemeente erkent dat zij zich baseerden op een conceptversie van landelijke regels. Hierdoor kan de uitbreiding vanaf volgend jaar niet worden ingevoerd. Park Paardenveld is heropend als stadspark. De boel is opgeknapt, er is nu meer groen en ruimte. Er zijn nieuwe bomen geplant en ook is er een speeltuin. De plek moet het hele jaar door aantrekkelijk zijn om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Utrecht is nu hoger dan in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In onze provincie is de geschatte verkoopwaarde gemiddeld €534.000. Noord-Holland staat op €526.000. Het is voor het eerst dat Utrecht de hoogste waarde heeft. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland ligt een ton lager dan in Utrecht. In Heerlen, in Limburg, is de gemiddelde waarde het laagst. In Laren, Noord-Holland, het hoogst. Het weer vanochtend nog bewolkt. In de loop van de ochtend kan nog een spatje regen vallen. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar maximaal 24 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Ik heb geen idee hoe het nu in Parijs is. Ik had gisteren mijn zusje aan de telefoon in Italië. Prachtig weer. Spanje ook prachtig weer. En Nederland gaan we ook heel mooi weer tegemoet. Hè. Als je nu naar buiten kijkt, is het nu nog een beetje grijzig. Maar als het goed is, gaat in de loop van de dag, het zeker in de tweede helft van de middag, heel zonnig worden. Tenminste, de zon die breekt dan door. En dan wordt het 23 tot 25 graden. Het is nu 16 graden. Ik vind het al een beetje drukkend, maar dat kan aan mij liggen, hoor. Ik weet niet of dat zo is. Vannacht werd ik een beetje wakker. Toen dacht ik, ik weet het niet. Het is niet koud. Laten we het daar maar een beetje op hebben. Het is 16 graden op dit moment. En die bewolking houdt misschien een beetje dat drukkende weer vast. Dat zou zomaar kunnen, hoor. Nou, dat drukkende weer gaan we morgen en overmorgen sowieso hebben. 29 graden wordt er morgen voorspeld. En vrijdag, aankomende vrijdag zelfs 34 graden. Maar dan wel heel benauwd weer. Dus hou daar een beetje rekening mee. Als je last hebt van je longen of van je bloeddruk, hou er een beetje rekening mee. Doe gewoon lekker rustig aan. En zoek de verkoeling op of probeer met je voetjes in het water te zitten. Ik zeg maar wat. Vandaag windkrachten 3, west-zuidwesten windje is er voorspeld. Er kan een buitje vallen, dat is morgen ook zo. En vrijdag wordt er zelfs 65% neerslag voorspeld, ondanks de 34 graden. Ik ben toch heel benieuwd. Nou, dan ontploft mijn tuin helemaal, denk ik. Het is nu al echt dat ik denk, hé, wat doe jij nou in één keer? Er staan in één keer allemaal plantjes in bloei waarvan ik dacht, er bestaat gewoon onkruid, maar waarvan ik dacht van, ja, het is niet de bedoeling dat je daar staat. Nou, misschien heb je er ook op dit moment wel last van. Aan de andere kant, het is wat het is. En laten we blij zijn dat alles groeit en bloeit en altijd weer boeit, hè, mensen? Ik ga het straks hebben over bijzondere dingen zoals die milieuzone. Dat gaat allemaal niet door. Je gaat het zo horen, je hoorde het net ook in het regionieuws. Ga je straks allemaal horen. Geen verkeer dus op dit moment waar ik je over moet informeren. Ik heb Tino Martin, voor je het weet. Ik heb Marco Kraats en Lange Frans. Als de zon schijnt en Gerard Joling niet voor één keer hier bij Bingo FM.
1: Voor je het weet zit ik alleen aan een tafel.
0: Ja.

0: Goedemorgen, Gerrit Joling hier bij Bingo FM. God, je hoort het net al in de regio-nieuws. Wat zal er gevloed zijn bij sommige mensen die ik ook ken. Ondernemers die hebben net een auto ingewisseld voor een milieuvriendelijke auto. Om te kunnen blijven ondernemen in Utrecht. Maar de uitbreiding van, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar de uitbreiding van de Utrechtse milieuzone, je hebt het net al gehoord, gaat voorlopig niet door. Bij juridische controle is gebleken dat de plannen in strijd zijn met de landelijke regels en daardoor kan de uitbreiding niet op 1 januari aanstaande 2027 ingaan zoals de bedoeling was. Dat schrijft het college van BMW in een brief aan de gemeenteraad. In Utrecht wil de milieuzone voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden naar een groot deel van de stad. Voor bestelbusjes en vrachtwagens wilde de gemeente de huidige regeling trouwens voorlopig niet veranderen, maar volgens de landelijke regelgeving mag dat niet. Het is echt, ja, je kunt het allemaal nalezen op de pagina. Ik lees het voor en ik denk bij mezelf, man. Het heeft te maken met de landelijke regels voor de verkeersborden van milieuzones. Die koppelen de milieuzone voor personenauto's aan de zone voor bestel- en vrachtverkeer, waardoor beide hetzelfde gebied moeten beslaan. En omdat Utrecht alleen de milieuzone voor personenauto's en autobussen wilde uitbreiden, kan het plan volgens de huidige regels niet doorgaan. Lees het op je gemak nog even na op de pagina van Bingo FM. Nou ja, het is behoorlijk heftig. Ook voor mensen die al bezig waren ermee. Want ja, mensen op de markten moesten allerlei auto's aanschaffen enzovoort, enzovoort. En als je daar maar bezig bent, of je hebt hem al aangeschaft, dan denk je bij jezelf, wat gaan we nou toch weer hebben? Maar goed, gemeente die gaat opnieuw in gesprek met het Rijk. Als de landelijke regels worden aangepast, hoopt Utrecht de milieuzone alsnog in 2028 te kunnen uitbreiden. Gebeurt dat niet, dan kan de uitbreiding volgens de huidige plannen pas in 2030 plaatsvinden, tegelijk met de uitbreiding van nul emissiezone voor bestel- en vrachtverkeer. En ondanks de vertraging houdt Utrecht wel vast aan de ambitie om de luchtkwaliteit te verbeteren. En de huidige sloopsubsidie voor vervuilende voertuigen, die blijft voorlopig bestaan. Vanaf 1 juli, dat is al een kleine anderhalve week, wordt die regeling opengesteld voor alle inwoners van de stad. Dan kun je je auto laten slopen. Maar ja, als het toch tot 2030 duurt, dan ga je natuurlijk wel rekenen en zo. Ik ben nog heel erg benieuwd hoor, maar goed. Dus nogmaals, de uitbreiding van de Utrechtse milieuzone gaat voorlopig niet door. En dat is toch wel echt nieuws hoor. Man. Dan haal ik Raymond van het Groenwoud er maar bij. Die gaat een klaagliedje zingen. Hij wil liefde, chauffeur de l'amour.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Ach, een boel verhaal van artiesten. Ik wil liefde. En ook mensen die niet aan een optreden zijn komen kijken. Ja, het is een mooi tragisch liedje van Raymond van het Groenewoud. En ook leuk. Hij is geboren trouwens in Amsterdam, hè, en heel snel verhuisd naar Antwerpen, waar zijn vader een dansschool opende. En daardoor heeft hij ook Tja-Tja-Tja, dat liedje, op zijn repertoire staan. Dit was de ochtendshow. Straks krijg je Kevin en onze Henry is er. En natuurlijk Lawrence en Schaap, die zitten al helemaal klaar om leuke liedjes voor je te draaien. Ik heb nog één liedje voor je. En we gaan ervan uit dat het heel mooi weer wordt. Dus ik dacht, weet je wat, ik vraag Alex gewoon even uit Noordwijk. Met zijn meisje. Ik wens je een hele fijne woensdag. Wat je ook gaat doen. En bereid je voor op het warme weer, hè? Daar gaan we in.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

tranen niet. Goedemorgen, Fred Siebelink. Dankjewel voor de altijd weer gezellige ochtendshow. De dag is weer begonnen. Utrecht is wakker en Schaap gaat zorgen voor

De prijzen in Monaco, want dat is namelijk een van de duurste bestemmingen ter wereld, liggen 60% tot 100% hoger dan in Nederland. Ik sla even over. De 3 A's en Jeffrey

0: doe maar een bakkie. Cappuccino.
1: Ja.
0: 2 klontjes suiker. Ondertussen blijf ik mijn werk doen terwijl jij de koffie haalt. Op Bingo, hoor je dit? Van nu.

0: naar het regio nieuws weer.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. In Utrecht zijn twee explosies geweest bij een fatbikezaak. De ene keer was het in het weekend, de andere keer begin deze week. En daarbij werd zwaar vuurwerk gebruikt. Bij beide ontploffingen rende iemand weg. De politie zoekt uit of de zaken met elkaar te maken hebben. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Utrecht is hoger dan in Noord-Holland. Volgens het CBS is de geschatte verkoopwaarde in de provincie Utrecht gemiddeld €534.000... Noord-Holland staat op 526.000. Het is voor het eerst dat Utrecht de hoogste waarde heeft. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland ligt een ton lager dan in Utrecht. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van belastingen. De uitbreiding van de Utrechtse milieuzone gaat voorlopig niet door, omdat de plannen in strijd blijken met de landelijke regels. Utrecht wil de strengere regels voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden, maar die voor bestelbusjes en vrachtwagens nog niet. Volgens de wet mag dat niet, omdat beide milieuzones aan elkaar zijn gekoppeld.

0: gekoppeld. De gemeente erkent dat ze zich baseerden op een conceptversie van landelijke regels. Hierdoor kan de uitbreiding vanaf volgend jaar nog niet worden ingevoerd. In Utrecht moeten de grote cityletters aan de oude bioscoop blijven hangen van de gemeente. Het gebouw aan de Voorstraat krijgt een nieuwe functie. Wat erin komt is nog niet bekend. De gemeente hoopt wel dat het pand een culturele bestemming houdt. Het weer is nu nog bewolkt met hier en daar kans op motregen. Vanmiddag droog en zonnig en het kan dan 24 graden worden.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Schaap, met John Schaap.

Demise Amoris. De pijn zit diep in mij. William Jans. In de inbox zie ik aardige berichtjes.

leuke zomersingle gemaakt. Ik zoek hem even op, dan kan ik hem zo draaien. Gisteren toen ik thuis kwam, ik stapte uit de auto. Ik zie een schilder op een steiger staan en die riep naar me. En zei, ik luister elke dag naar je. Zou je misschien morgen, en dat vroeg hij dus gisteren, Anna Temming voor me willen draaien? Dat ga ik doen, naar Jannes.

0: in de showbiz. Dit was zijn debuutsingle en ook direct een grote hit voor hem. Hallo!
1: Hallo, ik ben Danny de Munk. En je luistert uiteraard naar John Schaal. En als je niet luistert, krijg je gewoon...

Danny de Munk, vriend van de show. Gisteren was een van onze andere vrienden hier. We hebben bijgepraat met elkaar en dat allemaal naar aanleiding van deze nieuwe single. Dean Saunders was op.

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en de economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

de Jody Singers. Dit groepje bestond vooral uit achtergrondzangeressen en zangers die op grote hits meezongen. En zelf ook eens een keer in de spotlights wilden staan. Ze namen een compleet album op met allemaal bekende meezingers. En dit liedje, Mama, ik wil een man, hè, kwam op single uit. En het werd een leuk succes in de jaren 90 voor de Jody Singers. Dit zijn Marco Borsato en Treintje. Wat doe jij nou, Marco?

Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou. Het is 11:54. Dat betekent dat we nog één liedje kunnen draaien voor het regio nieuws. Ik weet nog goed dat Martijn Fiesje in The Passion Jezus speelde. En samen met Ellen ten Damme het liedje Als rennen geen zin meer heeft zong. Ik heb deze opname voor je opgezocht. Als rennen.

0: Onze nieuwsredactie brengt het nieuws uit de regio. Daarna nog een half uurtje schaap. Bingo FM.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
3: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
5: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemorgen. In Utrecht zijn twee explosies geweest bij een fatbikezaak. De ene keer was het in het weekend, de andere keer begin deze week. En daarbij werd zwaar vuurwerk gebruikt. Bij beide ontploffingen rende iemand weg. De politie zoekt uit of de zaken met elkaar te maken hebben. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Utrecht is hoger dan in Noord-Holland. Volgens het CBS is de geschatte verkoopwaarde in de provincie Utrecht gemiddeld €534.000. Noord-Holland staat op €526.000. Het is voor het eerst dat Utrecht de hoogste waarde heeft. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland ligt een ton lager dan in Utrecht. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van belastingen. De uitbreiding van de Utrechtse milieuzone gaat voorlopig niet door, omdat de plannen in strijd blijken met de landelijke regels. Utrecht wil de strengere regels voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden, maar die voor bestelbusjes en vrachtwagens nog niet. Volgens de wet mag dat niet, omdat beide milieuzones aan elkaar zijn gekoppeld. De gemeente erkent dat ze zich baseerden op een conceptversie van landelijke regels. Hierdoor kan de uitbreiding vanaf volgend jaar nog niet worden ingevoerd. In Utrecht moeten de grote cityletters aan de oude bioscoop blijven hangen van de gemeente. Het gebouw aan de Voorstraat krijgt een nieuwe functie. Wat erin komt is nog niet bekend. De gemeente hoopt wel dat het pand een culturele bestemming houdt. Het weer is nu nog bewolkt met hier en daar kans op motregen. Vanmiddag droog en zonnig en het kan dan 24 graden worden.
5: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
8: Schaap. Met John Schaap.

Wesley Bronckhorst. Trots op jou. Op Big FM komen er twee hits aan binnen nu en 10 minuten. Hoor je Jeroen van der Boom, Alleen aan haar en nu Yves Berendsen. Met hem gaan we terug in de tijd met een van zijn hits. Zin in jou.

0: ze aan me heeft gedacht.
1: Jeroen van der Boom. Alleen aan haar. We draaien op Big FM. Graag artiesten uit onze regio.

0: Mike Versteeg, hartslag van je heupen draai ik hiervoor.
1: We komen voor de haaspartie. Nee hoor, we vinden het aardig wel.
0: Nou, dat is
1: goed,
0: fijn.
1: Jongens, doorlopen.
0: De Polonaise.

0: gaat er vandoor morgenochtend om 10 uur. Dan ben ik natuurlijk weer op Bingo FM en draai ik leuke Nederlandstalige hits voor je. Ik sluit vandaag af met een moment van John. Dit is Paul de Leeuw.
1: Als ik werk.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

vraag die ik niet kan beantwoorden. Jij denkt wel dat je alles mag van mij. En wat ben jij nou voor een vrouw? Nou, gewoon een vrouw die lekker zit te luisteren naar Bingo FM. Want we gaan weer 2 uur lang lekkere platen voor je draaien. Tijdens het lunchpakket. Hier is Numidia.

0: Bigger schrijver deze week, Frank Verkooijen. Geweest is geweest. Inderdaad, als je plaat er gedraaid is, dan is hij er weer voor geweest. VOF de Kunst met Nol Havens. Zeg, waar zit je eigenlijk, Nol?
1: Er zit een

Kroegentocht samen met Donnie, Sven Versteeg en Lassa. Ik denk dat het wel een pittige avond wordt als je met die heren gaat kroegentochten en zo. En als je dan halverwege afhaakt en dan naar huis loopt met een uitslag van 1,5 meter naar links.

0: eerste was in het weekend, de ander begin deze week. Er werd zwaar vuurwerk gebruikt en bij beide ontploffingen rende iemand weg. De politie zoekt uit of de zaken met elkaar te maken hebben. De druk op de Utrechtse woningmarkt blijft onverminderd hoog. Koop- en huurprijzen in de stad zijn fors. Op sociale huurwoningen komen soms duizenden reacties. In een brief aan de raad schrijft woonwethouder De Vries dat ook steeds meer middeninkomens moeite hebben met het vinden van een geschikt huis. De wachttijd blijft fors. Gemiddeld moet iemand bijna 12 jaar wachten op een sociale huurwoning. Wel worden er in de stad meer huizen gebouwd en gaan meer woningen naar starters. FC Utrecht middenvelder Zidane Iqbal heeft zijn debuut gemaakt op het WK. Hij speelt voor Irak en kwam na een uurtje als invaller op het veld tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen. Iqbal kon een nederlaag niet voorkomen. Irak verloor met 4-1. Het is nu nog bewolkt met kans op wat motregen, maar vanmiddag droog en zonnig en het kan 24 graden worden. Vanaf morgen lopen de temperaturen snel op.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Smit. Het broodje speciaal van vandaag in een Duitse uitvoering met het nummer Blijven wie du bist. En dat is het beste natuurlijk, gewoon lekker blijven wie je bent. En niet zo buitensporig doen. Ja, af en toe een keertje dan vooruit, kun je jou schelen. Hier is Rob de Nijs over Jan Klaassen, die trompetten, weet je wel. Jan

Groetje dame, de zon in mijn leven. Dat moet je altijd proberen om de zon in je leven te houden. En gewoon van iedere dag te genieten natuurlijk. Dat is erg belangrijk. En ook van de muziek hier op Bingo FM. Hier is Guus Meeuwis en wel

Oude en de Grote Testament. We gingen terug naar 1967. En we gaan nog één plaatje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Nu

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

potje begint. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh, Herman.
0: In uw

0: Een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

alle twee zo gek als een deur. Je hoorde Brigitte Kaandorff samen met Herman Finkes en het duet. Oh, fijn dat je terug bent bij het tweede deel van het lunchpakket. Hier is John West.

De 2021 mix, je hoorde de wind van Cadans hier op Bingo FM. Lekker aan het lunchen met jou aan de andere kant van de radio. Waar ter wereld je ook bent, www.bingofm.nl. Dat is goed voor je spijsvertering, wist je dat? Hier is Tino Martin, jong en dom.

ijzer sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb natuurlijk.

0: Disco.
1: Een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hè? Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

Jarling, niet voor één keer. Nee, natuurlijk niet. Als je er alles voor moet uitpakken voor één keer, dan kun je ook net zo goed zeggen van, nou, dat doen we twee keer of drie keer. Kan jou wel schelen. Ja, lekker zeg. Het is woensdag vandaag. De week is weer door midden. En hier is Guido van der Graaf. En ik kom

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht is vannacht beklad en vernield. Het pand op het Utrecht Science Park is besmeurd met rode verf en op de begane grond zijn ramen kapot gemaakt. De universiteit gaat aangifte doen. Er is nog niemand aangehouden. Eerder werden panden van de universiteit vernield door pro-Palestijnse demonstranten. In Utrecht zijn twee explosies geweest bij een fatbikezaak. De eerste was in het weekend, de ander begin deze week. Er werd zwaar vuurwerk gebruikt en bij beide ontploffingen rende iemand weg. De politie zoekt uit of de zaken met elkaar te maken hebben. De druk op de Utrechtse woningmarkt blijft onverminderd hoog. Koop- en huurprijzen in de stad zijn fors. Op sociale huurwoningen komen soms duizenden reacties. In een brief aan de raad schrijft woonwethouder De Vries dat ook steeds meer middeninkomens moeite hebben met het vinden van een geschikt huis. De wachttijd blijft fors. Gemiddeld moet iemand bijna 12 jaar wachten op een sociale huurwoning. Wel worden er in de stad meer huizen gebouwd en gaan meer woningen naar starters. FC Utrecht middenvelder Zidane Iqbal heeft zijn debuut gemaakt op het WK. Hij speelt voor Irak en kwam na een uurtje als invaller op het veld tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen. Iqbal kon een nederlaag niet voorkomen. Irak verloor met 4-1. Het is nu nog bewolkt met kans op wat motregen, maar vanmiddag droog en zonnig en het kan 24 graden worden. Vanaf morgen lopen de temperaturen snel op.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1966. 20 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Het is er een van Ramses Shaffi en Sammy.
2: Sammy loopt niet zo gebogen.

Fleming in Amsterdam. Nou, wij komen recht uit het hart van de Domstad en draaien de lekkerste platen voor jou. Doen we 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dus je kunt ons overal bereiken. Dit is een oudje van Arnie Jansen en Lessie Galle.

Jorda Frank Boeien, Paradijs. En het is een paradijs als je dus tussen al die platen lekker mag gaan kiezen. Van deze wil ik leuk voor je draaien. En die wil ik ook wel leuk voor je draaien. Nou, ik heb er weer één gevonden hoor. Het is er een van Rutger van Barneveld. En die verlangt naar die zwoele zomer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS. Oh yeah, yeah, yeah.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

kan ons eigenlijk gebeuren? We zijn gelukkig allebei. Niet in een hoekje zitten huilen.

De hele wereld mag het weten. Dries Roelvink hoorde je hier op Bingo FM op deze woensdag 17 juni. Van harte welkom. Gezellig uitgeluncht met Henry en genieten van Bingo in de middag. Wanneer

Jeffrey Tanis, alles wat ik wil. 107.7 FM, DAB Plus in de groot deel van Utrecht. Via bingofm.nl en de app hoor je natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week onze de stadszender van Utrecht, Bingo FM. Met Robert van Nemert nu, we gaan naar de gevangenis.

Je hoorde Jan Smit met Zie wel hoe ik thuis kom. Ik wil van jou weten, een fout momentje, 3:15 komt weer voorbij. Geef jouw suggestie door met de app of via lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Insta @lawrencenicolaas. Gaan we nu naar een klassieker van Hans de Boy. Dit is Thuis Ben. Als

0: fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemiddag. Mogelijk waren er vannacht 5 daders bij de bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel aan de Heidelberglaan werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. De gemiddelde WOZ-waarde van een huis in Utrecht is nu voor het eerst hoger dan in de rest van het land. Dat scheelt, in vergelijking met Noord-Holland, 8.000 euro, meldt het CBS. De WOZ is in Utrecht gemiddeld 534.000 euro en dat is een ton hoger dan het landelijk gemiddelde. De WOZ wordt gebruikt voor het bepalen van belastingen. In Utrecht zijn 2 explosies geweest bij een fatbike-zaak. De eerste keer was in het weekend, de andere keer begin deze week. Er werd zwaar vuurwerk bij gebruikt. Bij beide ontploffingen rende iemand weg en de politie zoekt nu uit of deze zaken met elkaar te maken hebben. In het hele land gaat morgen het hitteplan in. De temperatuur loopt op tot boven de 30 graden... met uitschieters tot 35, waarschuwt het KNMI. Vooral ouderen en jonge kinderen moeten opletten... en dus moet er veel gedronken worden en het huis koel gehouden worden. Nou, dan nog het weer van nu. Zon, wolken, maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen dan is het heet.
0: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

weg uit deze kroeg van Senna en voor het regionale nieuws. En meer nieuws over een uurtje en lees je op Bing. Ja, lees je op bingofm.nl of in onze app. Ja, soms word ik afgeleid, ik weet niet wat het is. We gaan naar Itzy Leuromli met Dan ben ik van jou.

Antje Montero met wat een ander ook zegt. Daar moet je gewoon helemaal scheid aan hebben wat een ander ook zegt. Ja, dat is mijn... Afijn, maakt niet uit. We gaan naar Anto met de enige. Je zou wel denken, Lawrence, ben je zo positief vandaag? Ik ben hartstikke positief. Kijk eens even lekker naar buiten. Ik heb het alleen bloed geslagen. Hey, dus ik ben heel even bezig om de airco goed in te stellen. Want die stond nog op een standje verwarming volgens mij hier. Maar het wordt met de dag beter, ook qua weer. Dus het is zeer puffen s'nachts. Dat is wel een nadeeltje. Maar ja, er zijn ook mensen die ervan houden. Dus lekker van genieten. De barbecue aan maar vanavond.

Anto met de enige. Dit is Corrie Konings. Wie heeft jou zo ver gebracht? Ik zag een filmpje op sociale media van haar dat ze een liedje uit het New Kids Turbo zong. Vorige week ergens in Limburg. Nou, dat viel niet zo goed bij een aantal mensen. Ja, je kunt wel raden welke, hè?

0: praat zo dadelijk naar het NOS Journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje bingo in de middag. Lekker blijven luisteren naar bingo. En dit uur sluit ik af met Chris Bauer, La La Londe. Tot zo.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Henk Bernaar met Ben jij een engel die lacht in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag, de woensdageditie, 17 juni. Fijn dat je er nog bij bent. Nog een uur, Loris Nicolaas hier op de radio op Bingo. En zo dadelijk een fout momentje, dus heb je een suggestie, mail het even door. Geef het door via mijn eigen Insta, @LorisNicolaas, of via de gratis Bingo FM app. En straks na vier uur ook nog Kevin Scholten, hij is jouw gids in de spits. Ook nog vanavond Utrecht Sociaal. En om 11 uur gaan we gewoon weer samen het nestje in. Dus nog veel gezelligheid hier op de woensdag van Bingo FM met Frank en Mirella nu.

0: éclore.
1: Maan met Ze huilt, maar ze lacht. Door naar Turvy Gang met Zomer in NL.

het echt worden, hoor. Het wordt wel met de dag benauwder. Zaterdag zelfs boven de 30 graden. Dus goed blijven insmeren, dat is belangrijk. En vooral blijven drinken. We gaan naar een fout moment. Too Unlimited. Dit is Jump for Joy. I want

0: Amor. Verliefd van Doe Maar hier op Bingo. En binnen nu. En ja, we gaan nu even naar de wijkwinkel. En daarna gaan wij naar de regionale nieuws van 4:30. Binnen nu en 20 seconden als ik mijn mond hou. Ja. Tot zo.
1: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.

0: waren er vannacht 5 daders bij de bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel aan de Heidelberglaan werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. FC Utrecht middenvelder Zidane Iqbal heeft zijn debuut gemaakt op het WK. Hij speelt voor Irak en viel na een klein uurtje in tijdens de wedstrijd tegen Noorwegen. Het mocht niet baten, Irak verloor met 4-1. En in Utrecht stonden vandaag een carnavalband en een grote muziekuitgever lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Het gaat om een parodie van de kapotte kachels uit Eindhoven op een ABBA-hit.
1: Ben zo blij, Abba. Ben je best van mij, okay. Is was ik te dik, maar nu heb ik schik.
0: Ja, de uitgever wil dat het nummer niet op Spotify staat. De band zegt dat zijn parodie gewoon moet kunnen. De rechter beslist eind deze maand wie er gelijk heeft. Dan nog het weer, zon, wolken en maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen is het heet.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Bingo in de middag. Met Laurens Nicolaas.

roulette van Bilal Wahib. En het is tijd voor Tony Baroni Senior met His All-Stars YMCA. Met dan een Nederlandstalige versie, KNMI. Ja, daar hebben we vandaag geen last van, de komende dagen ook niet. Dus dat scheelt wel weer, hè? Ja.

Tony Peroni met His All Stars Academy. Veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Zo dadelijk aan de andere kant van het NOS-journaal van 4 uur. Ik ben er vanavond weer om 11 uur. Gaan we een uurtje met elkaar het nestje in. En anders morgenmiddag om 2 uur voor de donderdageditie van Bingo in de Middag. Dit is nog Danny Christian. Bye bye. Heb jij...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten meteen even met de file-informatie. H1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld 6 minuten. H2 Utrecht richting Sethelgebos tussen Culemborg en Waardenburg 31 minuten door een ongeluk. En de linkerrijstrook die is dicht. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette 17 minuten. En de H12 Den Haag richting Utrecht tussen Knoopend Gouwen en Reewijk ongeveer 5 minuten. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum 5 minuten vertraging. Dan nog even de A27 Almere richting Utrecht tussen Knoopend Eemnes en Bilthoven 14 minuten door een ongeluk en de linkerrijstrook die is dicht. Als laatste de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Nieuwegein en Lexmond ongeveer 8 minuten vertraging. Een goedemiddag en van harte welkom.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Dit was Leona. Het is zomer op je radio. Goedemiddag, van harte welkom bij Op Weg naar Huis. En het is niet alleen maar zomer op je radio, maar ook de komende dagen gaan de temperaturen omhoog naar waarden zo rond de 31 à 34 graden. Het wordt heerlijk zomers weer. En aanstaande zaterdag zit ik bij de toppers. De temperatuur is rond de 29 graden. Dus dat wordt heerlijk zweten, vrees ik zo. Goedemiddag, welkom bij Op Weg. Hier is Willem Bart en zijn Bella Signorita.

0: Sweet Caroline. We hebben het allemaal enigszins kunnen lezen. Het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht is afgelopen nacht beklad en vernield. Op het gebouw werd rode verf aangebracht en meerdere ramen werden ingeslagen. De universiteit heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak. Actiegroep Palestijn Next in Nederland heeft actie via social media opgeëist en deelde beelden van de vernielingen. Bestuursvoorzitter Hans Brug noemt het vandalisme dat volgens hem niemand overtuigt. Ook burgemeester Sharon Dijksma reageerde scherp en sprak van een laffe actie. Het is namelijk niet de eerste keer dat de gebouwen van de universiteit doelwit zijn van de vernielingen. En ja, als er meer over bekend is, dan laten we dat zeer zeker weten. Maar tot nu toe is dit hetgeen wat er naar buiten is gebracht. Dus ja, als we meer weten, dan laten we dat zeer zeker weten hier op Bingo FM. Het is de laatste tijd voor een mooie plaat en dat doen wij met Paul de Leeuw. Samen met Simone Kleinsma en Zonder Jou.
1: Bijna altijd ruzie met elkaar.

slaap gewoon lekker in je eigen bed, wat je niet erg vindt. Het is wel de tijd voor het regionale nieuws van 4:30. Daarna ben ik bij je terug met alweer het tweede half uur van Op Weg naar Huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg en wat er nog meer gebeurd is in en rondom de stad Utrecht. Ik ga je achter laten met een van de mooiste platen van Boudewijn de Groot. Hier is Avond op Bingo FM.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De aanpak van overlast in de Utrechtse wijk Overvecht wordt aangescherpt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op een zomer met problemen, zegt de burgemeester, want die zijn er dan vaak het meest. Er zijn intussen dwangsommen van €2500 voor overlastgevers en er wordt meer ingezet op jongerenwerk. De harde kern zou bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Steeds meer middeninkomens hebben in Utrecht moeite met het vinden van een huis. Dat laat de woonwethouder weten. Of je nu koopt of huurt, het kost veel geld. En ook moet je geduld hebben, want de wachttijd voor een sociale huurhuis is lang. 25 jaar. Vandaag werd ook bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land. Zo'n €534.000. Mogelijk waren er vannacht 5 daders bij de bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel aan de Heidelberglaan werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. En in Utrecht stonden vandaag een carnavalband en een grote muziekuitgever lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Het gaat om een parodie van de kapotte kachels uit Eindhoven op een ABBA-hit.
4: En zo blijf ik Abba. Met de pet van mij. Okay. Is was ik te dik. Maar nu heb ik schik.
3: Ja, de uitgever wil dat het nummer niet op Spotify staat. De band zegt dat zijn parodie gewoon moet kunnen. De rechter beslist eind deze maand wie er gelijk heeft. Dan nog het weer, zon, wolken en maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen is het heet.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal?

0: Den Haag tussen Bunnik en de Meren 13 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knopen Dunette en Noorderloos ongeveer 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden ongeveer 5 minuten.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Nou lief, het fijn om te weten. En tot aanstaande zaterdag, dan is het te zien bij de Toppers in Concert. We kijken zo even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor een klassieker uit 1975 van Siska Peters en Ronnie Tober. En even gezellig.

was even serieus en bijna de gasolina. Voor de provincie Utrecht geldt vanaf morgen code geel vanwege de verwachte hitte. Volgens het KNMI lopen de temperaturen op tot 32 graden op donderdag en mogelijk zelfs 35 graden op vrijdag. Door de combinatie van warmte en hoge luchtvochtigheid wordt het ook benauwd. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico op klachten zoals uitdroging en oververhitting. Het Nationaal Hitteplan is daarom van kracht en daarnaast blijft de warmte in stedelijke gebieden als Utrecht vaak langer hangen. En dat door het zogenoemde stedelijke warmte-eilandeffect. En daarom wordt ook aangeraden om in ieder geval rustig aan te doen en vooral genoeg te drinken. Dus dat je het even weet. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met Bonnie Sinclair. Even terug in de tijd. Droog je tranen, Piero.

de Nederlandse sterren stralen. En vorige week kwam de nieuwe plaat uit van Corrie Konings. En deze is getiteld Er hangt iets in de lucht, oftewel Amore, een heerlijk zomersplaatje. En ik denk wel even leuk om te draaien tijdens Op weg naar huis.

mensen. Niet iedereen heeft het naar zijn zin. Bewoners van de Utrechtse wijk Ondiep zijn woedend nadat in de nacht van zondag op maandag bij tientallen auto's banden zijn lek gestoken. Volgens getuigen reed de vermoedelijke dader op een witte scooter door verschillende straten in de buurt. De schade is groot en de ANWB was de hele dag bezig met de hulpverlening. Tot nu toe zijn er 5 aangiftes gedaan en de politie heeft nog geen actief onderzoek gestart, omdat concrete opsporingsinformatie ontbreekt, maar sluit niet uit dat de zaak later nog wat opgepakt. Bewoners hopen dat de camerabeelden meer duidelijkheid zullen geven. Maar ja, als ik wakker word en als ze aantreffen, zou ik ook pisselink zijn. Dus ik kan me helemaal voorstellen wat ze voelen. Maar laten we hopen dat de politie de dader heel snel in een snotje heeft. We gaan even een mooie plaat draaien. En dat is een plaatje van Jeff van Vliet. Het is niet mijn fout. Hoor je nu tijdens Op weg naar huis hier op Bingo FM.

0: So fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. Vier mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september over open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Nieuwegein Zuid en Waardenburg 29 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette 32 minuten. En dat in verband met wegwerkzaamheden. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren 12 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn 9 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend Lunette en Lexmond ongeveer 19 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 13 minuten vertraging.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

met Marianne Weber. En als je gaat, dan is het over, maar dan ook echt te laat. Inmiddels is het 7 minuten over 5. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Het tweede uur is ingegaan. Tot aan 6 uur ben ik bij je. Daarna de hoogste tijd voor Bingo Non-Stop. En vanavond rond 8 uur kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. Dat duurt tot 9 uur vanavond. Daarna Bingo Non-Stop wederom. En vanavond rond de klok van 11 uur kan je luisteren naar Loris Nicolaas. En hij neemt je mee naar bed.

Dit was Rutje Kolt en een nacht met jou. Het is een nacht waar een vrouw een moord verdoet. Wat zeg jij dan, Rutte? We beginnen bijna van te kleuren en ongemakkelijk van te worden. Zondag 21 juni verandert, als ik het goed uitspreek, Kabula Go-Go in Utrecht in een internationale ontmoetingsplek. Tijdens de uurhallen kunnen bezoekers genieten van eten uit verschillende culturen. Vintage kleding, kunst, live muziek en een platenmarkt. Op het terras wordt gegrild, klinkt live muziek en staat zelfs een zwembad klaar voor verkoeling. De organisatie noemt het een dag vol beleving, geïnspireerd tot de bekende eihallen. De markt duurt vanaf 12 uur 's middags tot en met 9 uur 's avonds. En de tickets kosten €3,50 en zijn online en aan de deur te verkrijgen. De uurhallen is voorlopig een eenmalig evenement. Dus als je er naartoe wilt en het wilt beleven, dan moet je zeker te weten aanstaande zondag naartoe gaan. Voor de tijd voor muziek.

Frank van Etten en Leven als een Zigeuner. Ja, de komende dagen wordt het enorm warm met temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Zelfs code geel is afgegeven. En er wordt al aangegeven dat je goed op jezelf moet letten. Moet zorgen voor je genoeg verkoeling. En dat je genoeg drinkt in ieder geval. Maar ja, ik vond het vandaag ook redelijk benauwd. Temperaturen rond de 24 graden. Het viel eigenlijk reuze mee. Maar als ik even eerlijk ben, ik vond het wel benauwd. Maar dat is in ieder geval mijn beleving. Ik heb redelijk veel onder de airco gezeten. Maar als ik dan even naar buiten ging, dan had ik wel zoiets van dank nou. Maar ja, zoals gezegd wordt het de komende dagen nog vele malen erger. En heerlijke temperaturen dus. Tussen de 31 en 35 graden.

0: van 17:30. Tot zo.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. De aanpak van overlast in de Utrechtse wijk Overvecht wordt aangescherpt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt de burgemeester. Dan zijn er vaak de meeste problemen. Daders worden in de portemonnee getroffen.
5: Dat betekent dat zij een hele forse boete van 2.500 euro krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van toch straffen ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
4: Ook jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. De harde kern zou namelijk bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Steeds meer middeninkomens hebben in Utrecht moeite met het vinden van een huis. Dat laat de woonwethouder weten. Of je nu koopt of huurt, het kost veel geld. En ook moet je geduld hebben, want de wachttijd voor een sociale huurhuis is lang. 25 jaar. Vandaag werd ook bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land. Zo'n 534.000 euro. Mogelijk waren er vannacht 5 daders bij de bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel aan de Heidelberglaan werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. En in Utrecht stonden vandaag een carnavalband en een grote muziekuitgever lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Het gaat om een parodie van de kapotte kachels uit Eindhoven op een ABBA-hit.
6: Ik ben zo blij, Papa. Dat je bent van mij.
7: Okay.
6: Ik was ik te dik, maar nu heb ik schik.
4: Ja, de uitgever

0: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 29 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette 32 minuten. En dat allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 15 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Oude Rijn 12 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Houten en Werkendam 34 minuten. En als laatste A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Utrecht en Afrit Den Dolder ongeveer 7 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

dat we richting huis willen. Je hoort niet naar huis vannacht, hoor je hier op Bingo FM. Welkom terug bij Op Weg Naar Huis. De laatste minuten tikken weg voor deze woensdagmiddag. En we gaan zo nog eventjes mijn virtuele plaat draaien hier op de zender. Je krijgt nog wat nieuws uit de regio. En voor de rest de lekkerste Nederlandstalige platen. Onder andere deze.

De gemeente Utrecht scherpt de aanpak van overlast in Overvecht verder aan. Na jaren van rellen en straatrace en confrontatie met de hulpdiensten komen extra maatregelen. Burgemeester Sharon Dijksma wil meer inzetten op jongerenwerk, gesprekken met ouders en preventie. Maar ook haar optreden tegen de ratdraaiers. Jongeren die opnieuw voor ernstige overlast zorgen en riskeren een boete van €2500. En volgens Dijksma bestaat de harde kern naar zo'n 20 tot 30 jongeren. Met de zomer in aantal bereiden politie, gemeente en justitie zich voor op een periode waarin veel problemen vaak toenemen. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat het nodig is, maar schijnbaar moet het. Want anders loopt het volledig uit de hand. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Dus je hoort het zeker hier op Bingo FM. En wij gaan nog even John West draaien met Lange Frans.

en haar die mee hier op de zender. Het nieuws uit de regio laten we verder lekker over aan de Nieuwskamer in Utrecht. Het volgende nieuwsbulletin hoor je straks rond 6:30 hier op de zender. En dat geeft mij nog even de ruimte om wat lekkere Nederlandstalige platen te draaien. Onder andere deze van Henk Dissel. Het wordt een lange nacht.

André Hazes en wat een ander ook zegt. Laat ze gaan, laat ze doen en laat ze praten. Tot zover deze woensdageditie van Op Weg Naar Huis. Ik wens je een hele fijne en gezellige woensdagavond toe.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel-Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

leest die roltelblaadjes. Nou, als je de hoort, ze weet precies wie met wie het mes in duikt. Dan zit ze oeverloos te zwetsen dat er aan de legde kersen. Ja, zelfs loopt ze met een hete kruik. Makkelijk zat. Een 1200 lesje heb ik mijn rijbewijs gehaald. Toen zei mijn man, zat jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde eerst een hek. Toen zat ik bij de bakken in de etalage.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De aanpak van overlast in de Utrechtse wijk Overvecht wordt aangescherpt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt de burgemeester. Dan zijn er vaak de meeste problemen. Daders worden in de portemonnee getroffen.
2: Dat betekent dat zij een hele forse boete van 2.500 euro krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van straffen ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
1: Ook jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. De harde kern zou namelijk bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Steeds meer middeninkomens hebben in Utrecht moeite met het vinden van een huis. Dat laat de woonwethouder weten. Of je nu koopt of huurt, het kost veel geld. En ook moet je geduld hebben, want de wachttijd voor een sociale huurhuis is lang. 25 jaar. Vandaag werd ook bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land. Zo'n 534.000 euro. Mogelijk waren er vannacht 5 daders bij de bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel aan de Heidelberglaan werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. En in Utrecht stonden vandaag een carnavalband en een grote muziekuitgever lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Het gaat om een parodie van de kapotte kachels uit Eindhoven op een ABBA-hit.
3: Ben zo blij, ben ik weg van mij. Oké. Okay. Was ik te dik, maar nu heb ik schrik.
1: Ja, de uitgever wil dat het nummer niet op Spotify staat. De band zegt dat zijn parodie gewoon moet kunnen. De rechter beslist eind deze maand wie er gelijk heeft. Dan nog het weer, zon, wolken en maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen is het heet.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag gaan we omhoog kijken. Van de monumentale Iepen langs de Oude Gracht tot de eeuwenoude reuzen in Park Lepenburg. Utrecht staat namelijk vol met bomen die onze stad kleur, schaduw en geschiedenis geven. Vandaag duiken we in de wereld van de wortels, de bladeren en de takken, oftewel de bomen van Utrecht. Vandaag in de studio is Tom Corton en hij is adviseur bomen bij de gemeente Utrecht. Tom, van harte welkom in de studio van Bingo Rem. Fijn dat je tijd hebt gevonden om wat meer te vertellen over de bomen in Utrecht. Jij bent adviseur bomen. Wat doet een adviseur bomen?
1: Ja, klopt, Menno. Maar dankjewel in ieder geval voor de uitnodiging. En hartstikke leuk natuurlijk om hier ook wat over de bomen te vertellen. Ja. En enerzijds in algemeen, maar ook vanuit Utrecht. En adviseur bomen. En eigenlijk ben ik vooral als senior adviseur bomen in Utrecht aan het werk. We hebben ook adviseurs bomen. En die zijn heel erg technisch en vakinhoudelijk vooral bezig. Ja. En ik richt me vooral meer op eigenlijk de strategie, de tactiek en de operatie. En hoe zorgen dat we met elkaar alles verbinden. Ja. Zodat we ook zaken goed met elkaar, daar eigenlijk goed kunnen communiceren over hoe staan onze bomen ervoor. De procesverbetering en dergelijke. En daar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig.
0: Daar ben je heel druk mee.
1: Heel druk, ja.
0: Dat zou ik wel gaan. Ja, dat is ook super leuk. We gaan er straks dieper op in. Maar eerst eigenlijk even een vraag die iedereen wil weten. Hoeveel bomen hebben wij eigenlijk in Utrecht? Zijn die wel eens geteld?
1: Zeker. We hebben, en dan kijken we wel even naar de straat- en laanbomen. Hè? Want we hebben natuurlijk veel meer bomen in Utrecht als het gaat over particulieren en dergelijke. Maar als we kijken, wat hebben we vooral als straat- en laanbomen geregistreerd in Utrecht, zijn dat 158.000.
0: Hoppakee.
1: En we hebben natuurlijk een redelijke ambitie nog liggen in Utrecht. Dus we zijn wel echt lekker bezig. En 158.000 bomen betekent ook dat we echt wel met elkaar een serieuze opgave hebben om dit gewoon echt op een top te houden.
0: Ja, onderhouden, dat snap ik. Daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar waarom zijn die bomen nou eigenlijk zo belangrijk voor een stad?
1: Ja, bomen die houden onze stad gewoon vooral leefbaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We zien gewoon steeds meer onderzoeken die naar voren komen, die ook echt letterlijk bewijzen dat die bomen gewoon voor die gezonde leefomgeving zorgen. Voor ons als inwoners van Utrecht, uiteindelijk ook voor Nederland, maar als we het even op Utrecht projecteren. Dan zie je gewoon dat eigenlijk bomen, die hebben gewoon, wat ik zeg, die gezonde leefomgeving. Ze houden ook echt water vast, hè? Dat zijn van die zaken. Dus we zien dat bij grote piekbuien dat water echt afstroomt. Gaat snel weg, maar we willen juist ook water vasthouden in de stad. Hè? Om te zorgen dat het vloeit gewoon af. We hebben daar echt last van. Hitte, hè? Is echt wel een ding natuurlijk waar we mee zitten. En bomen, en dat is wel grappig, heel veel mensen die hebben vaak zoiets van, maar bomen zorgen voor schaduw. Ja. Dat klopt.
0: Zeker.
1: Wat mooi is dat een boom feitelijk ook transpireert. Hij ademt feitelijk, waardoor de lucht ook gewoon afkoelt. En dat is wel een heel belangrijke iets.
0: Gegeven. Dat wist ik niet.
1: Hoe groter een boom, hoe meer functies en hoe meer baten eigenlijk een boom levert.
0: Yeah.
1: En dat is eigenlijk het mooie van zo'n boom.
0: Het zijn ook wel de groene longen, wordt er gezegd. Ja. Want er is ook iets met, ik heb vroeger niet zo heel goed opgelet bij biologie, maar iets met zuurstof of zo wat in de komt.
1: Ja, zuurstof, ze vangen weer CO2 op en dergelijke. Dat zijn van dat soort zaken. Maar naast dat ze zorgen ook voor een heel groot sociaal aspect. Hè. Je ziet gewoon dat groene wijken, groene buurten ook echt wel voor die sociale cohesie zorgen. En die is wel heel essentieel.
0: Ja, heel belangrijk dus zijn die bomen. We gaan het uitgebreid verder hebben over de bomen in Utrecht. Maar nu eerst muziek.

0: Er liggen 30 bomen geveld langs de weg die leidt naar Veurne. Ik heb ze zien liggen en ik heb ze geteld en ik peisde, hoe kan dat gebeuren? Want de wind kan hier al zo vreselijk loeien en de vlakte is zo bloot, zo oneindig. Het is voor een boom al zo moeilijk te groeien en er zijn er hier al zo bitter weinig. Er liggen 30 bomen geveld. Ik kost mijn oren eerst niet geloven, maar de kinders in het dorp hebben het mij verteld en ik puisde, dat is lelijk gelogen. Want ze staan daar zo schone, mee met de wind. Die komt van de zee, daar in het westen. Bomelijk dat je ze hier nu nauwers mee vindt. Ogen krunnen met vogelnesten. Er liggen 30 bomen geveld. Je moet daar niet om rouwen, want bomen zijn vals en plegen geweld. Langs de weg zijn ze niet te vertrouwen. De eiken sterk, like gewapend beton en populieren en een droge kelen. Platanen zijn schurftig en de oom ongezond. En de wilgen zijn er hier toch veel te vele. Er liggen 30 bomen geveld. De wortels nog diep in de aarde. Verkapt en verzaagd voor een potje geld. Bomen van onschatbare waarde. Ik probeer het verdriet van de bomen te verstaan, daarom heb ik mijn liedje gezongen. Een boom is gemaakt om recht te staan, met zijn arms naar de hemel gewrongen.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de bomen in Utrecht. En aangeschoven is senior adviseur bomen Tom Kortom. Hij werkte bij de gemeente en hij is met name bezig met alle strategie, zeg maar, rondom alle bomen. Maar er zijn ook heel veel mensen in de stad bezig met die bomen. Straks gaan we antwoord krijgen ook wat de alleroudste boom is in Utrecht. Maar Tom, ik wil eerst even een klein beetje de geschiedenis in met jou wel nemen. Want ik heb wel eens gehoord dat er ooit eens een architect was geweest die heel veel bomen uit Frankrijk heeft meegenomen en ze in Utrecht heeft geplaatst. Hoe zit dat verhaal precies?
2: Ja, dat is het mooie van geschiedenis, hè? Dat zijn verhalen. Ja. En, altijd heel erg indrukwekkend ook weer. Maar wat je vooral ziet is dat, en ik denk dat de link, zeg maar, ga ik zo even maken met Frankrijk. Maar wat je ziet, zeg maar, is dat de familie Zogger, hè, dat zijn de landschapsarchitecten geweest, 3 generaties. Ja. Begonnen in 1870. En die hebben eigenlijk, zeg maar, laat ik anders stellen. De Franse, die keken eigenlijk naar de Franse architectuur. Als het gaat over steden, die zeggen van ja, dat willen wij eigenlijk anders. We willen eigenlijk weer een soort van landschappelijke stijl.
1: Oh, ze hebben het niet gekopieerd. Oh, ik dacht
2: nee, ze hebben niet gekopieerd. Dus wat ze hebben gezegd, van nou, we willen eigenlijk een veel meer parkachtige inrichting hebben. En vooral, en dat is die Zogger-stijl. Die Zogger, en wat je daar ziet, is dat die architectuur heel anders is geworden. Dus veel meer natuurlijke groepen, veel meer solitaire aanplanten. En dat is eigenlijk wat je in de singles, langs de singles ziet. En dat is mooi, hè? Dus denk even aan Lepelenburg, Lucas Bolwerk.
1: Ja,
2: En daar zie je eigenlijk die hele zoggenstructuur terug. Van
1: maar zijn het dan ook Franse bomen geweest die ze mee hebben genomen? Of waren dat gewoon inheemse Nederlandse bomen?
2: Niet. Er zijn natuurlijk wel gewoon Franse soorten, zeg maar, zijn daar ook wel aangeplant. We hebben heel veel soorten in Utrecht, hè? Meer dan 600 als je alles bij elkaar kijkt. Ja. En als je dan kijkt naar Franse soorten, zie je dus natuurlijk wel gewoon ook dat daar bijvoorbeeld de platana is een van die soorten die ze terug hebben gebracht. En dat zijn wel hele mooie linden, soorten en dergelijke.
1: Dus, ja, we hebben heel veel soorten bomen in de stad. Hey, even terug naar het nu. De stad heeft dus heel veel bomen, maar die moeten ook allemaal onderhouden worden, hè?
2: Zeker.
1: Wat is nou eigenlijk de grootste uitdaging bij het onderhoud van zo'n boom? Want ik denk heel simpel, zo'n boom die groeit en die moet af en toe een beetje gesnoeid worden en klaar.
2: Ja, klopt. Dat is zeker waar.
1: Dat is de basis.
2: Dat klopt ook absoluut. Nou, ik denk dat de grootste uitdaging is, bomen hebben het gewoon heel erg moeilijk, zeg maar, in ons stedelijk leefklimaat. Hè? En daar begint hij eigenlijk al. Dus de grootste uitdaging zit hem er vooral in, is enerzijds een stukje ruimteclaim. Hè? Of creëren we voldoende ondergronds groeiruimte voor die boom.
1: Ja.
2: En dat we die ook beter beschermen.
1: Maar een boom groeit er gewoon qua wortels de grond in. Daar is er altijd ruimte. Of
2: dat zou je zeggen. Hè? We hebben kabels, leidingen en dergelijke.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Ja. En we vergeten, nou, het is niet zozeer dat we het vergeten, maar we zien bovengronds de boom. Maar ondergronds, hè, net als een mens, we hebben een voedingsbodem nodig, zodat we kunnen floreren.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk bij een boom net zo. Dus de ondergrondse ruimte, zeg maar, die is essentieel. En wat we veel zien, is dat die ondergrondse ruimte gewoon wordt opgeslokt door allerlei andere zaken. Dus onderkamers, leiding en dergelijke.
1: Wat wij zelf doen eigenlijk.
2: Wat zelf
1: mensen
2: doen.
1: Ja.
2: We willen natuurlijk parkeren. We hebben allerlei functies die we in de openbare ruimte willen hebben.
1: Ja.
2: En dat is wel belangrijk, dat we die ondergrond goed gaan beschermen. Om te zorgen dat die bomen ook daadwerkelijk functioneren. En die baten kunnen leveren waar we het al eerder over hadden.
1: Maar die bomen die groeien natuurlijk niet alleen de grond in. Maar die groeien ook zeg maar in de breedte. Ja, het is radio en ik ben mijn armen aan het bewegen.
2: Ja, ik zie het. Ja.
1: Maar dat gebeurt natuurlijk ook. Is het dan ook wel eens nodig dat een boom weg moet omdat hij gewoon veel te breed wordt?
2: Ja, kijk, we hebben als Utrecht natuurlijk wel, onze bomen zijn belangrijk. We hebben al gezegd van voor die gezonde leefomgeving. Maar het is wel belangrijk dat we ook de bomen gewoon op de juiste plek zien te krijgen. En daar zijn we natuurlijk met elkaar in die hele programmering absoluut mee bezig.
1: Dus, ja.
2: En daar hoort onderhoud absoluut bij.
1: Duidelijk, duidelijk Tom. We gaan straks nog veel meer praten of vertellen. Jij in dit geval over de bomen in Utrecht. Maar eerst muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de bomen in Utrecht. Ik weet niet of jij dat wel eens doet, naar boven kijken naar al die bomen. Of gewoon eens eventjes mooi genieten van al die bomen. Maar ja, die bomen moeten allemaal onderhouden worden. En daar zijn speciale mensen voor in de stad. En gelukkig maar, want ze hebben gewoon veel onderhoud nodig. We hebben het net eventjes gehad al daarover. Tom, jij bent senior adviseur bomen. Wat gebeurt er nou eigenlijk als een boom stormschade oploopt? Wat moet er dan gebeuren? Moet hij eruit? Moet hij... Ja, geen idee eigenlijk.
1: Ja, dat is een goeie. Dat kan heel wisselend zijn, hè? Dat is mooi. Maar wat we feitelijk zien, hè, we hebben natuurlijk steeds vaker ook wel wat zomerstormen en dergelijke. Bomen zitten vol in het blad. Ja. En dan logischwijs vangen ze natuurlijk heel veel wind. In principe is een boom van nature uit, kan die gewoon heel veel hebben. Hè? Dat moeten we ons ook wel absoluut beseffen.
0: Ja.
1: Maar wat je veel ziet, is eigenlijk begint het al dat we gewoon intern gewoon een melding krijgen. Hè? Dat kan vanwege een bewoner zijn of dergelijke.
0: Ja, ja.
1: En we hebben natuurlijk, hè, wat we in het begin ook al zeiden, hebben we best veel adviseurs ook in dienst. En die gaan ook direct op die melding af. Die kijken van ja, is het daadwerkelijk gevaarlijk? Kunnen we die boom laten staan of laten we het stamstuk staan? Hè? Ook voor ecologie heel erg belangrijk. Eigenlijk bepalen we daar wat de vervolgactie zou zijn. Los daarvan gaat er een hele stroom zeg maar, aan processen lopen. Ja. Stakeholders die geïnformeerd moeten worden. Kan een brandweer zijn, kunnen nutspartijen zijn. Hè, als een boom op een gegeven moment kabels, leidingen.
0: Ja,
1: als
0: een boom met
1: al omvalt.
0: Ja, ja, ja.
1: Is wel heel essentieel. Maar kan ook zijn dat er bijvoorbeeld nog een schadeafwikkeling gereden opgezet moet worden. Want ook dat hoort daar natuurlijk weer bij.
0: Maar het kan dus ook best wel zijn dat jullie een boom weghalen als de bliksem is ingeslagen.
1: Zeker,
0: en
1: ja.
0: Is
1: ja, als een boom echt onveilig is, maar dat bepalen onze adviseurs. Dus dan uiteindelijk in de basis ook, ja, dan maken we dat besluit. En een boom wordt dan uiteindelijk ook gewoon weer herplant. Hè. Ja. Dan gaat hij bij ons het kap- en aanplantproces in. En gaan we zorgen dat daar ook weer een goede groeiplaats met een goede bomen komt.
0: En mooie bomen terugkomt altijd heel erg belangrijk. Hey Tom, wat is eigenlijk de alleroudste boom in Utrecht? Want dat vind ik wel een leuke vraag eigenlijk.
1: Ja, dat is een leuke. Die heb ik natuurlijk bij ons intern ook gesteld. Ik zei, jongens, ik wou er bijna een quiz van maken. Ja. Maar we wisten hem gelukkig in het beheersysteem terug
0: gelukkig.
1: Te vinden.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk heel veel bomen. Hè, wat we al zei, 158.000 bomen geregistreerd in ons beheersysteem.
0: Ja.
1: En dan zien we een boom staan en dat is een plataan. En die staat aan de laan van de Puntenburg achter het Centraal Station.
0: Aha.
1: En dat is eigenlijk de oudste boom die wij geregistreerd hebben staan. Om en nabij 1800 is die boom geplant.
0: Dus dat is even snel uitrekenen, 226 jaar?
1: Ja, dik 200 jaar.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, en is voor bomen eigenlijk nog een jonkie, hè?
0: Is dat zo? Ja, nou ja, ik heb wel eens. Ik ben ooit een keer in Amerika geweest, in de Sequoia Park. En daar stond een boom die was 3000 jaar oud. Dus wat dat betreft is dit nog een heel kleine baby. Maar hoe oud kunnen die bomen worden?
1: Nou, kijk, een boom kan gewoon eigenlijk feitelijk wel echt heel zijn leven gewoon ook doorgroeien. Hè? Want dat is natuurlijk wel een boom. Hij heeft altijd zijn groeikracht. En daar komen bomen op een gegeven moment in een soort veteranen fase, zoals we dat noemen. En kent een boom echt een totaal ander beheer. En dat is ook iets waar we, is toch wel leuk om te vertellen, als Utrecht zeg maar ook wel op in gaan zetten. Op bomen die in die veteranenfase komen.
0: Ja, want
1: die
0: zijn mooi heel, woord trouwens, veteranenfase.
1: Absoluut, ja. Die zijn heel waardevol, maar vertellen enerzijds een verhaal, maar zijn ook heel waardevol voor ook wel biodiversiteit en dergelijke. Waar we natuurlijk in Utrecht veel mee willen doen.
0: En hou je ze dan een beetje extra in de gaten, net zoals wij met onze oudere medemens doen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, feitelijk vertonen deze bomen natuurlijk gebreken waar ze vanuit veiligheid zouden zeggen van ja, weet je, ze zijn veilig, we moeten er wat mee. Of onveilig, we moeten er wat mee.
0: Ja.
1: Maar we gaan bijvoorbeeld daar zou je een hek omheen kunnen plaatsen. Waar die bomen mogen eigenlijk gewoon oud worden en aftakelen.
0: Rustig
1: en
0: oud worden.
1: Ook gewoon opnieuw hergroeien. Want dat gebeurt vaak ook bij die oude bomen. Dat is de kracht van een boom.
0: Ja, mooi. Hey, en hoe weet je nou eigenlijk hoe oud zo'n boom is? Want ik heb wel eens gehoord, je kan dat doen aan de hand van jaarringen tellen.
1: Zeker.
0: Maar dat lijkt me een beetje lastig als die boom nog gewoon overeind staat.
1: Ja, dat is ingewikkeld. Dus laten we dat ook vooral niet doen. Nee, er zijn natuurlijk allerlei methodieken die ook wel in de bosbouw worden gebruikt. Alleen voor stadsbomen doen we dat eigenlijk niet. Wat wij vooral doen is, we kijken vaak terug naar geschiedenis. Er zijn heel veel in de archieven, documentatie en
0: dergelijke.
1: En wat we hedendaags natuurlijk doen is dat we heel veel registreren. Hè? Dus we weten gewoon wanneer we een boom aanplanten en dan gaat eigenlijk de teller gewoon lopen.
0: Ah, zo werkt het gewoon. Zo simpel
1: van
0: kan het.
1: Van analoog naar digitaal.
0: Zo kan het allemaal zijn.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De aanpak van overlast in de Utrechtse wijk Overvecht wordt aangescherpt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt de burgemeester. Dan zijn er vaak de meeste problemen. Daders worden in de portemonnee getroffen.
2: Dat betekent dat zij een hele forse boete van 2.500 euro krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van toch straffen ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
1: Ook jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. De harde kern zou namelijk bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Steeds meer middeninkomens hebben in Utrecht moeite met het vinden van een huis. Dat laat de woonwethouder weten. Of je nu koopt of huurt, het kost veel geld. En ook moet je geduld hebben, want de wachttijd voor een sociale huurhuis is lang. 25 jaar. Vandaag werd ook bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land. Zo'n 534.000 euro. Mogelijk waren er vannacht 5 daders bij de bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel aan de Heidelberglaan werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. En in Utrecht stonden vandaag een carnavalband en een grote muziekuitgever lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Het gaat om een parodie van de kapotte kachels uit Eindhoven op een ABBA-hit.
3: Ben zo blij, Papa. Je bent van mij. Okay. Ik was ik te dik, maar nu heb ik schik.
1: Ja, de uitgever wil dat het nummer niet op Spotify staat. De band zegt dat zijn parodie gewoon moet kunnen. De rechter beslist eind deze maand wie er gelijk heeft. Dan nog het weer, zon, wolken en maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen is het heet.
0: Utrecht Sociaal.

0: die in onze straten, lanen enzovoort staan, onze parken. En niet eens de bomen die allemaal in de tuinen hebben staan. Ik weet niet of die ook staan geregistreerd. Hey Tom, jij bent senior bomen in Utrecht, namens de gemeente Utrecht. Welke Utrechtse straat is nou de mooiste qua bomen? Is dat te zeggen? Of waar de meeste bomen staan? Of ja, is dat aan te geven? Ja, ik fiets wel eens door de stad op een mooie lentedag. En dan denk ik van, het is zo mooi langs de singles altijd. Zeker. Maar
1: dat is mijn favoriet, 100%.
0: Ja.
1: Nee, weet je, uiteindelijk is dat natuurlijk heel lang lastig te zeggen. Zijn mening is redelijk subjectief. Hè?
0: Ja. En,
1: daar hebben we allemaal een beeld bij. Kijk, ik vind die singles fantastisch. Hè? Als ik daar de Katerijnen-singel bijvoorbeeld, als ja, ik daar mooi, voorbij fiets en ik zie op een mooie zomerse dag, daar mensen liggen onder een boom. Ik zie kinderen spelen onder een boom, want dat doet groen nou eenmaal.
0: Zondagochtend, Nieuwegracht in de lente, als die bomen in bloei zijn, dat is het allermooiste stukje Utrecht wat er bestaat. Maar goed, dat is mijn mening.
1: Dat is jouw mening.
0: Ja, precies.
1: Kijk, aan de andere kant, hè, die wil ik toch aanhalen. We zien bijvoorbeeld bij station Zuilen, de Egelantiersstraat.
0: Ja,
1: daar zijn een aantal platanen zijn daar. Die hebben we echt meer ruimte gekregen.
0: Ja.
1: Dan zie je ook direct zeg maar wat 4 platanen daar gewoon doen zeg maar aan eigenlijk alle functies en al die baten die ze leveren.
0: Ja.
1: En dat zijn wel hele mooie plekken, vind ik.
0: Ja,
1: dat
0: is zeker.
1: Mijn mening.
0: Zeker. Jij kijkt er weer met een
1: ik kijk er anders naar. Ik kijk technisch welke ruimte hebben ze gekregen en wat dragen ze nou bij aan die omgeving. Dat is mooi.
0: Hey, over bijdrage gesproken. Wat kunnen burgers zelf doen aan het onderhoud en verzorgen van bomen? Want ik gooi bij mij af en toe wel eens bij op een hele hete dag een emmertje water bij de boom. Omdat ik denk, nou, hij staat een klein beetje treurig erbij. Ja. Ik weet niet of dat helpt. Maar wat kunnen mensen zelf doen?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is, we hebben het er al over gehad. En dat is eigenlijk die groeiplaats. En die groeiplaats is essentieel. Ik denk dat de basis eigenlijk daarin zit. Kijk, het verzorgen van bomen is een professie. Hè. Ik denk dat we daar met elkaar over zijn.
0: Ja.
1: Het belangrijkste is dat we met elkaar beseffen dat die groeiplaats die basis van de boom is. Hè? Dus dat we ons ook realiseren dat als wij bijvoorbeeld geen parkeerplek kunnen vinden, ik noem maar even wat, en we zien daar op een gegeven moment een mooie grasstrook en er staan bomen in, dat we die auto niet daar parkeren.
0: Nee.
1: Dus dat is eigenlijk een andere benadering.
0: Ja.
1: Want ook daarin zie je dat de bodem toch graag verdicht, verslemt en dergelijke. En dat zie je pas een paar jaar later bij zo'n boom, dat hij dat eigenlijk niet zo heel erg leuk vond.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel hele concrete dingen waar we rekening mee kunnen houden.
0: Eigenlijk heel simpel.
1: En meld ook gewoon dingen die je ziet. Hè? Dus sterker nog, als wij in de straat, of ik zie in mijn eigen straat, zeg even een kraan en die graaft heel kort langs die bomen op en ik zie dat daar wortelschade ontstaat, meld het ook gewoon. Hè? Want dan kunnen we gelijk daarop af.
0: Hey Tom, ik heb ook wel eens gehoord dat je bomen of boomspiegels, dat is zeg maar dat rondje eromheen, dat je die kan adopteren.
1: Ja.
0: Hoe werkt zoiets?
1: Ja, nee, klopt. We hebben daar dat promoten ook op onze site bij Utrecht. De adoptiespiegel, de boomspiegel. Ja. En de enerzijds is dat natuurlijk hartstikke leuk. Hè? Want je ziet natuurlijk fleurige straten, boomspiegels.
0: Ja.
1: En anderzijds houdt het ook weer beter water vast en dergelijke. Zodat die boom daar ook weer wat aan heeft. Dus het effect is natuurlijk wat meer ledig in dit geval.
0: Ja.
1: Maar bij ons op de site van Utrecht, als je daar eigenlijk in de zoekfunctie adoptiespiegel of adoptieboom, dan kom je eigenlijk daar wel uit.
0: Ja.
1: Er staan ook allerlei tips en tricks wat wil en wat niet, hè? Want als je daar weer te diep gaat lopen spitten, heeft die boom daar weer schade van.
0: Nee, maar gewoon simpele
1: bloemetjes. Maar we hebben daar tips en tricks voor, die staan daarop. En het belangrijkste is dat, mocht je dat zeg maar als inwoner willen, meld het. Er zit een knop in, een functie, zodat je het kan melden. En dan komt het.
0: En dat er dan niet iemand met een schoffel langskomt en even jouw plantjes eruit uitsteekt.
1: Essentieel.
0: Heel essentieel. Tom, we gaan nog even naar

0: luistert naar Utrecht Sociale en vandaag hebben we het over de bomen in Utrecht. En daar is zo ontzettend veel over te vertellen. En dat doet allemaal Tom Kortom en hij is senior bomen bij de gemeente Utrecht. Tom, we hebben het al over heel veel dingen gehad. Net tipte je het al heel eventjes aan. Het klimaat in Nederland, dat verandert. Wat merken jullie daaraan van?
1: Ja, dat is goed dat je het vraagt ook, want we zien daar wel degelijk een verandering. En het mooie is, er is ook een onderzoeker, Mark Ravensloot van de Universiteit van Wageningen. Die is een onderzoek gestart ook naar welke soorten, zeg maar, zijn eigenlijk, nou ja, toekomstbestendig.
0: Ja,
1: en kunnen hun baten vooral leveren,
0: ja,
1: want
0: ja.
1: Dat is denk ik belangrijk. Wat wij er concreet zelf aan merken, is dat vooral heel veel toch wel inheemse soorten. Nou ja, denk toch wel aan eiken, beuken, esdoorns, berken en dergelijke, hebben het gewoon wel erg moeilijk. Hè? En als je dan al kijkt naar de stedelijke omgeving, waar de druk eigenlijk al best groot is op die bomen, zie je dat eigenlijk extra sterk. Nou, en daarbij is wel goed om te benoemen dat we daar eigenlijk ook weer die groeiplaats, die hebben we wel echt nodig. Hè? Als de groeiplaats al niet goed is, je kunt jezelf voorstellen, als je eigen conditie niet goed is, je eigen basis, heb je gewoon eerder last van een aantal zaken. Nou, dat werkt bij bomen ook zo. Maar we merken degelijk dat, dat er echt een verandering zit aan te komen.
0: En wat voor soort bomen zouden we dan moeten gaan planten, zeg maar, in de stad om wel toekomstbestendig te zijn?
1: Ja, eigenlijk wel bomen die toch wat meer uit de Zuid-Europese regionen komen. Azië, Noord-Amerika en dergelijke. Dus daar zullen we echt naar moeten kijken. En het mooie is dat die Mark Ravensloot van dat project heet CSI Trees. Mooie naam ook.
0: Zeker.
1: Het is echt leuk om eens op te zoeken. Die is dus eigenlijk ook allerlei soorten aan het selecteren en aan het kijken, zeg maar, wat op een gegeven moment die warmte en luchtdruk en dergelijke, wat doet dat nou eigenlijk op die boom? En zijn dat dan ook onze bomen waar we toch onze focus op moeten gaan leggen als stad?
0: Merken jullie al nu dat bij het veranderende klimaat, dat die bomen het dan moeilijk hebben?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja. Enerzijds zie je natuurlijk gewoon bij de soorten die ik net aanhaal, die wat inheems zijn, een aantal specifieke soorten. Ja, merk je gewoon dat die conditioneel, zeg maar, wel echt achteruit gaan.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn we natuurlijk onze jonge bomen die we aanplanten. Ja, je ziet daar gewoon hele grillige situaties in. Het water geven, wel water geven, piekbuien, dan weer heel lang droog. Dus ook de goede start geven aan een jonge boom. Ja, er zit veel meer tijd en energie in dan jaren geleden.
0: Ja, dat lijkt me ook zo. Hey, en het is natuurlijk niet zo dat het alleen maar warmer wordt. Maar we hebben ook te maken met enorme hoosbuien tegenwoordig.
1: Absoluut.
0: En dat zal ook wel steeds meer worden. Kunnen die bomen dat wel aan? Want er komt ineens heel veel water tegelijk.
1: Ja. Nee, dat is absoluut wat je ziet. Hè. Wat je ziet als het heel lang droog is geweest, zie je vaak ook dat, even over de grote lijn genomen, natuurlijk dat de grond ook wat uitdroogt, hard wordt. Water stroomt dan toch direct gauw weg.
0: Ja.
1: Daarom zijn juist ook grote bomen met grote kronen, dus meer boomkroonvolume, eigenlijk wel belangrijk.
0: Grote kronen, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, en dan bedoel ik echt, als je kijkt naar de kubieke meters bovengronds. Hè, dus een grote boom is letterlijk, zeg maar,
0: veel 15, takken en bladeren.
1: 15, 20 meter breed, op die manier gezegd. Ja, en die vangen namelijk ook gewoon in die kroon al heel veel water af.
0: Ja.
1: En waardoor eigenlijk een bufferend vermogen ontstaat, waardoor je eigenlijk een druppel het uiteindelijk wat langzamer naar beneden, dat het allemaal zo direct wegstroomt.
0: Ja.
1: En heeft het ook meer de tijd, zeg maar, om het rustig in de grond te laten zakken?
0: Ik moet je ook eerlijk zeggen dat als het gaat regenen, dat ik het liefst inderdaad onder van die grote bomen doorfiets, want dan blijf ik nog eventjes droog. Punt alleen is dat een uur later ik nog steeds nat word, ondanks dat het misschien al droog is, omdat het precies doordruppelt allemaal.
1: Laten we vooral met elkaar ook de focus leggen op dit soort dingen. Hè?
0: Ja.
1: Ook even die baten. Maar welk profijt hebben we er nou van?
0: Ja.
1: Absoluut. Ja, je blijft echt de eerste 10 minuten droog, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Maar dat begint te druppelen op een gegeven moment.
0: Ja, dat begint te druppelen. En dat blijft nog een paar uur doordruppelen. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag is in de studio Tom Kortom. En hij is adviseur bomen van de gemeente Utrecht. Tom, je hebt ons al een heleboel dingen verteld over de bomen in Utrecht. Hoeveel we er hebben, wat de oudste boom is. Ruim 200 jaar oud is die. En waar bomen belangrijk voor zijn. Maar ook dat we de bomen toekomstbestendig moeten gaan houden. Maar we ontkomen er niet aan, of jullie ontkomen er niet aan, dat af en toe bomen ook gekapt moeten worden. Zo is het nou eenmaal. Wat gebeurt er dan met die boom?
1: Ja, wat er gebeurt is, komt hij in onze registratie naar voren. Van hij moet gekapt, hij is onveilig of hij is afgestorven, conditioneel niet goed. Hè, dus dan gaan we kijken, kunnen we nog verbeteren, wel niet. Wordt hij op een gegeven moment dan toch gekapt, dan gaat hij eigenlijk een heel proces in. En dat zijn we als gemeente Utrecht nu ook aan het verbeteren. Hè, dus om te kijken van, ik weet dat sommige bewoners echt wat langer op hun boom zitten te wachten voor de deur.
0: Ja.
1: Wat echt in die zin gewoon echt wel vervelend is. Daar vragen we ook een klein stukje begrip, hè, want dat is echt een heel proces. Als wij zien, als wij een groeiplaats willen inrichten voor die boom. Nou, die groeiplaats is vandaag al wat meerdere keren teruggekomen. Hebben wij gewoon te maken met, denken aan kabels en leidingen, waar we gewoon wat onderzoeken moeten doen. We moeten een overleg met nutspartijen om ruimte te creëren. We hebben verontreinigingen waar we mee te maken hebben. Dus we kunnen niet zomaar grond uitwisselen.
0: Niet meteen even de week erop een nieuwe jonge boom neerzetten.
1: Klopt. Ja, begrijp Utrecht is een vrij historische stad. Hè, dus we hebben redelijk te maken met archeologie. Waar we ook echt wel goed onderzoek moeten doen. Ontplofbare oorlogsresten en dat soort zaken hebben ook nog mee te maken. Ja. Dus voordat wij een boom hebben geplant, dan kun je al voorstellen, als ik dit al uitspreek, denk ik van zo, dat is al heel veel.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we kijken ook naar de soort en dergelijke. Wat past daar het beste? En zo lopen we eigenlijk dat hele treintje door.
0: Ja.
1: Totdat die boom daar weer staat, groeiplaats heeft en door kan groeien.
0: Ja.
1: Maar er is ook een boom die weggaat. Wat doen we daarmee? En daar zitten we natuurlijk ook echt wel in een transitie als gemeente Utrecht, dat we ook gaan kijken van, nou, hoe kunnen we dat hout nou veel beter gebruiken, circulair gebruiken.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Hout heeft uiteindelijk ook een ecologische waarde.
0: Ja, zeker.
1: Dus ook daar kunnen we daar echt wel op inzetten. Van hoe willen we dat nou? Hè? Ja. Dus daar zijn we ook intern, of als Utrecht, echt mee bezig om daar echt een goede vorm in te vinden.
0: Ja. Nee, begrijp ik. En ook
1: om de hout-keten eigenlijk ook te sluiten en circulair te gebruiken.
0: Ja, maar goed dat je ook eventjes uitlegt waarom het soms wat langer kan duren voordat een boom wordt teruggeplaatst. Hey, Tom, ik heb in mijn buurt staat een oranje boom. Die is geplant volgens mij één dag na, volgens mij was het 6 mei 1945. Eén dag na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Zijn er nog veel meer van dat soort oranje bomen eigenlijk in de stad?
1: Ja, oranje boom is natuurlijk een begrip. Hè. We hebben herdenkingsbomen, bevrijdingsbomen. Je herkent ze wel. Hè. Je geeft ze aan. We hebben natuurlijk een Wilhelmina-boom bijvoorbeeld. Hè, die al dat soort zaken. Je ziet dus bij belangrijke zaken. Dus met Willem-Alexander kwamen er ook allerlei bomen waar dus bijvoorbeeld zo'n mooi hek omheen kwam.
0: Ja, zeker.
1: Die graaf ook de ruimte ging groeien.
0: Ja.
1: En Wilhelmina-boom bijvoorbeeld naast de Heilige Hartkerk. Daar staat er eentje. Het topje van het Wilhelminapark. Ja, dat soort bomen. Daar hebben we best wel wat van staan. Hoor. Dus dat is echt leuk. Het staat vaak een bordje bij me.
0: Mooi is dat. Ik vroeg het me ineens af. Toevallig kwam ik er langs. Ik denk, ga ik toch eens even Tom vragen hoe dat precies zit. Hey Tom, we zitten aan de tijd. We zijn aan het einde gekomen van dit interview. Dank je wel hiervoor.
1: Graag gedaan.
0: Ten slotte wil ik aan jou vragen. Wat vind jij de allermooiste boom van Utrecht? En ik weet het, is subjectief, maar ik wil het toch van je weten.
1: De allermooiste boom in Utrecht. Ja, ik denk dan, mijn voorkeur zelf is gewoon de tamme kastanje, hè, omdat ik daar een geschiedenis mee heb. Maar ik denk als ik, de allermooiste boom, ik vind het lastig te benoemen. Ik ga toch denk ik voor die plataan die we eerder hebben genoemd bij het Centraal Station.
0: Ja, bij het Centraal Station.
1: Ja, hij staat daar gewoon bij. Hij heeft zijn ruimte gekregen.
0: Ja.
1: En hij staat daar wel echt te schitteren en functies te leveren.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik mooi.
0: Nou, mooi. Nou, voor mij is het toch echt wel de bomen rondom de Nieuwe Gracht. Maar dan met name in de lente op zondagochtend om 1:08. Het is echt fantastisch.
1: Herkenbaar. Ja,
0: heel mooi. Hey Tom, dankjewel voor dit interview. Kom nog eens een keertje terug. En tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Als je vragen hebt of als je wilt reageren, dan kan het altijd Utrecht Sociaal @bingofm.nl. Als je het nog een keertje wilt beluisteren, klik eventjes op uitzending gemist en dan kan je het gewoon nog een keertje volgen. Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Tot dan. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselkus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De aanpak van overlast in de Utrechtse wijk Overvecht wordt aangescherpt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt de burgemeester. Dan zijn er vaak de meeste problemen. Daders worden in de portemonnee getroffen.
2: Dat betekent dat zij een hele forse boete van 2.500 euro krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van toch straffen ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
1: Ook jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. De harde kern zou namelijk bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Steeds meer middeninkomens hebben in Utrecht moeite met het vinden van een huis. Dat laat de woonwethouder weten. Of je nu koopt of huurt, het kost veel geld. En ook moet je geduld hebben, want de wachttijd voor een sociale huurhuis is lang. 25 jaar. Vandaag werd ook bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land. Zo'n 534.000 euro. Mogelijk waren er vannacht 5 daders bij de bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel aan de Heidelberglaan werd beklad, met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. En in Utrecht stonden vandaag een carnavalband en een grote muziekuitgever lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Het gaat om een parodie van de kapotte kachels uit Eindhoven op een ABBA-hit.
3: Ik ben zo blij, hoppa, dat je bent van mij. Okay. Ik was ik te dik, maar nu heb ik schik.
1: Ja, de uitgever wil dat het nummer niet op Spotify staat. De band zegt dat zo'n parodie gewoon moet kunnen. De rechter beslist eind deze maand wie er gelijk heeft. Dan nog het weer, zon, wolken en maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen is het heet.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De aanpak van overlast in de Utrechtse wijk Overvecht wordt aangescherpt na jaren van rellen en geweld. De politie bereidt zich voor op de zomer, zegt de burgemeester. Dan zijn er vaak de meeste problemen. Daders worden in de portemonnee getroffen.
2: Dat betekent dat zij een hele forse boete van 2.500 euro krijgen op het moment dat ze ergens opduiken waar ze gewoon niet bij horen te zijn. En we proberen dus ook met nieuwe vormen van toch straffen ook in ieder geval de grootste rapdraaiers te ontmoedigen.
1: Ook jongerenwerk wordt verbeterd, belooft de burgemeester. De harde kern zou namelijk bestaan uit 20 tot 30 jongeren. Steeds meer middeninkomens hebben in Utrecht moeite met het vinden van een huis. Dat laat de woonwethouder weten. Of je nu koopt of huurt, het kost veel geld. En ook moet je geduld hebben, want de wachttijd voor een sociale huurhuis is lang. 25 jaar. Vandaag werd ook bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in onze provincie gemiddeld hoger ligt dan in de rest van het land. Zo'n 534.000 euro. Mogelijk waren er vannacht 5 daders bij de bekladding en vernieling van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De gevel aan de Heidelberglaan werd beklad met rode verf en tientallen ruiten werden ingeslagen. De 5 waren in het donker gekleed. De actie is opgeëist door pro-Palestijnen die willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. En in Utrecht stonden vandaag een carnavalband en een grote muziekuitgever lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. Het gaat om een parodie van de kapotte kachels uit Eindhoven op een ABBA-hit.
3: Ben zo blij, ben je best van mij. Okay. Is was ik te dik, maar nu heb ik schik.
1: Ja, de uitgever wil dat het nummer niet op Spotify staat. De band zegt dat zijn parodie gewoon moet kunnen. De rechter beslist eind deze maand wie er gelijk heeft. Dan nog het weer, zon, wolken en maximaal 24 graden. Vanavond is het droog, vannacht is het plakken en morgen is het heet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

hem niet. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Suzanne Vreek met 100 keer hoorde je hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede avond. Nou, je hoeft me niet te bellen hoor. Ik ben er gewoon op deze woensdagavond gezellig een uurtje naar bed met Lawrence om in die flow te komen. Met nu Dean Saunders.

0: En daar zat je echt niet mee.
1: Als tovenaartje sprak ik dan één woord. En het gif was uit de grond.

Twaalfementen, Dans met mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt dus dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europa Pa. Van leven.

0: chaos gedoofd van Roxanne Hazes. Door naar Mark Floor met Snelle, een parkje biertje vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

blij dat ik leef van René Schuurmans. En tot zover Ben Berdorns, de woensdageditie. Dankjewel voor het luisteren, dat is weer gezellig. Ik ben er morgen weer en vanaf 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. En ik sluit af met Fleming en Hartwell met Zonder Jou. Nou, slaap lekker. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sipi Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds van uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.